0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 2 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het lied Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek was het het populairste nummer. Met 516 punten won Bulgarije dus met afstand. De tweede plek was voor Israël. De derde plek was voor Roemenië. Rond het Songfestival was dit keer veel commotie vanwege de deelname van Israël. 5 landen, waaronder Nederland, deden daarom niet mee. De Belgische omroep VRT dreigt volgend jaar niet mee te doen als landen geen inspraak krijgen in wie er meedoet. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moet haar beide benen missen. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of die uitslag klopt. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. Tot nu toe is bij 10 opvarenden van de Hondius het hantavirus vastgesteld. De patiënt in Canada zou de 11e zijn. 3 mensen zijn overleden. Willem II heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om volgend seizoen in de Eredivisie te spelen. De Tilburgers versloegen thuis Almere City met 2-0 na een eerdere 1-0 zege in Almere. In de finale, die gaat over 2 duels, neemt Willem II het op tegen de nummer 16 van de Eredivisie. Dat wordt FC Volendam of Telstar. Het weer. Vanuit het westen trekt af en toe regen over het land. Het koelt vannacht af tot tussen 3 en 9 graden. Morgen is het bewolkt met wat regen. Later op de dag stevige buien met kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 3 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek was de voorkeur duidelijk. Bulgarije won met afstand. De tweede plek was voor Israël. Als derde eindigde Roemenië. Rond het Songfestival was dit jaar veel commotie vanwege de deelname van Israël. 5 landen, waaronder Nederland, deden daarom niet mee. De Belgische omroep VRT dreigt volgend jaar niet mee te doen als landen geen inspraak krijgen over wie er mee mag doen. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. De besmetting moet nog met een tweede test bevestigd worden. In dat geval zou de Canadese patiënt de 11e zijn bij wie het hantavirus is vastgesteld. 3 mensen zijn overleden. Het schip zelf is onderweg naar Rotterdam en komt daar naar verwachting maandagochtend aan. Niemand van de bemanningsleden heeft symptomen van het hantavirus. De autoriteiten op Saba hebben een signalement en een foto verspreid van de Nederlander die sinds woensdag wordt vermist. De man van 53 was gaan wandelen aan de noordwestkant van het eiland. Er is naar hem gezocht met helikopters en er worden nu ook speurhonden ingezet. De autoriteiten zijn ook op zoek naar camerabeelden. Ibrahim Afellay stopt als assistent-trainer bij PSV. Hij was daar nog maar een half jaar aan de slag, maar hij kiest ervoor om komend seizoen niet verder te gaan. De oud-international zegt in een verklaring dat hij meer een stempel had willen drukken. Afellay zegt dat hij en PSV in goede harmonie uit elkaar zijn gegaan. PSV gaat op zoek naar een nieuwe assistent-trainer. Het weer. Het raakt steeds verder bewolkt en af en toe valt regen. Het koelt af tot 1 graad of 5. De komende dag bewolkt en regenachtig. Later ook stevige buien met kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 4 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. Van nog eens bijna 250 mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. De patiënten komen vooral uit kleine steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek was de voorkeur duidelijk. Bulgarije won met afstand. De tweede plek was voor Israël, als derde eindigde Roemenië. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en Omroep Avrotros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is waarschijnlijk een nieuwe Hanta-besmetting ontdekt. Een opvarende van het cruiseschip Hondius met lichte klachten testte positief. Een tweede test moet de besmetting nog bevestigen. Tot nu toe zijn 3 mensen na de uitbraak op de Hondius aan het virus overleden. Het weer, het raakt bewolkt en af en toe valt regen. Het koelt af tot een graad of 5. De komende dag bewolkt en regenachtig. Later ook stevige buien met kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 5 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. De patiënten komen vooral uit kleine steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. De regering van Venezuela heeft een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro het land uitgezet. Het gaat om zakenman en oud-minister Alex Saab, die gezien wordt als de financiële man achter Maduro. De Venezolaanse autoriteiten melden dat hij is uitgezet vanwege strafrechtelijke onderzoeken in de Verenigde Staten. Waar hij naartoe is gebracht, werd niet bekendgemaakt. Mogelijk moet Saab nu getuigen tegen Maduro. Die werd in januari opgepakt en meegenomen naar de VS en staat terecht voor onder meer drugshandel. De NPO en Omroep Avrotros doen nu nog geen uitspraken over eventuele Nederlandse deelnemen aan het Songfestival volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. Nederland deed dit jaar niet mee vanwege de deelname van Israël. België doet volgend jaar alleen mee als landen inspraak krijgen in het deelnemersveld. Bulgarije heeft het Songfestival gewonnen. Israël werd tweede. Willem II heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om volgend seizoen in de Eredivisie te spelen. De Tilburgers versloegen thuis Almere City met 2-0 na ook al een eerdere zege. De tegenstander van Willem II wordt morgen bekend. Het wordt FC Volendam of Telstar. Het weer. Het raakt steeds verder bewolkt en af en toe valt regen. Het koelt af tot een graad of 5. De komende dag bewolkt en regenachtig. Later ook stevige buien met kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 6 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op enige afstand volgde Israël op de tweede plaats. Roemenië werd derde. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en Omroep Avrotros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. België doet volgend jaar alleen mee als landen inspraak krijgen in het deelnemersveld. De autoriteiten op Saba gaan ervan uit dat de Nederlandse man die daar vermist wordt niet meer leeft. Er wordt al dagen gezocht naar de 53-jarige wandelaar die woensdag niet terugkeerde van een wandeling aan de noordwestkant van Saba. Er is gezocht met helikopters en speurhonden en er is een foto en signalement van de man verspreid. Morgen wordt de zoektocht hervat, zegt het bestuur van het eiland, maar die is veranderd van een reddingsoperatie naar een bergingsoperatie. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro van Venezuela is het land uitgezet.

In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 7 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Banga Ranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op afstand volgde Israël op de tweede plek. Roemenië werd derde. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en omroep Avro Tros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een

0: woensdag niet terugkwam van een wandeling aan de noordwestkant van Saba. Er is gezocht met helikopters en speurhonden. Ook werden een foto en een signalement van de man verspreid. Vandaag gaat de zoektocht verder, zegt het bestuur van het eiland. Een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro van Venezuela is het land uitgezet. Hij wordt gezien als het financiële brein achter Maduro. Het is niet bekendgemaakt waar hij nu is, maar hij moet mogelijk getuigen tegen Maduro, die in Amerika terecht staat voor onder meer drugshandel. Het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier naar zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 8 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou in de havenstad Sebastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Nummer Banga Ranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op afstand volgde Israël op de tweede plek, Roemenië werd derde. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en omroep Avro Tros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. De Nederlandse man die wordt vermist op Saba is waarschijnlijk overleden, dat melden de autoriteiten. Er wordt al sinds woensdag gezocht naar de wandelaar van 53, onder meer met een drone, een helikopter en honden. De kans dat de man nog leeft is minimaal. De reddingsoperatie verandert nu in een bergingsoperatie. Een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro van Venezuela is het land uitgezet en wordt gezien als het financiële brein achter Maduro. Dan nog het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier en daar zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad. Nu volgt een herhaling van een eerder uitgezonden programma.

Goedemorgen luisteraars. Het is zaterdag 16 mei alweer. Als we naar buiten kijken, ja, dan ziet het er niet echt leuk uit. Maar we moeten even door de zure appel heen bijten, want het wordt echt aankomende week beter. Wat ga ik doen vandaag? Heel veel muziek draaien. En daar ga ik maar gelijk mee beginnen, want mijn lijstje is zo vol dat ik er anders niet doorheen kom. De eerste die ik heb klaarstaan is er een van The Who. En we gaan draaien Happy Jack.

Ja, dat waren ze weer eens, de Moody Blues met I'm Just a Singer in a Rock'n'Roll Band. Ja, vandaag lekkere muziek uit de jaren 60 en 70, de mooiste muziekjaren, blijf ik zeggen. Maar ja, wie ben ik? We gaan door met Pilot en Magic.

Ja, de Marbles met Only One Woman. Ja, ik weet niet, ik kan het hier vandaan niet zien of het al regent. Maar als je de kaart ziet, dan komen er wel wat buitjes aan. Dus ik zou zeggen, neem wel de paraplu mee als je erop uit moet. Wij weer lekker door met muziek. Roy Orbison met de California Blue.

Ja, dat was Queen weer een keer met Killer Queen. We gaan nu door, iedereen hoort hem graag, Elvis Presley en nu met The Guitar King.

Do It Again, dat was Steely Dan. Ja, het wordt hier heel gezellig in de studio. Er zijn er inmiddels al twee. Misschien dat het helemaal vol loopt, ik weet het niet. Ik weet ook niet waar ik het aan te danken zou hebben. Maar goed, ze zijn er en ik vind het fijn. We gaan lekker door met muziek. L. Stewart en On The Border.

Ja, dat was hij weer, hè. Buffalo Springfield met For What's Worth. We gaan naar de Cats toe. Ja, eens in de zoveel tijd moet ik een de Cats draaien. We gaan draaien Magical Mystery Morning.

Ja, Supertramp met Give a Little Bit. Dan heb ik een verzoek binnengekregen. Ja, er zit hier een hele oud Montfortenaar. Hele oud is die niet, maar Montfortenaar naast me. Die woont inmiddels in Oudewater. Die hebben een verzoeknummer en die ga ik even draaien voor hem. Hij is van John Cicada en we gaan draaien Just Another Day.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 9 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn tientallen wadlopers in problemen geraakt. Ze kwamen vast te zitten, waardoor dat gebeurde is niet duidelijk. Er werden reddingsboten ingezet, maar die konden niet dichtbij komen door laag water. Daarom werd de kustwacht ingeschakeld. Die zette een helikopter in om lopers op te halen. Nog niet iedereen is opgehaald. Het gaat om 32 mensen, onder wie 4 gidsen. De wadlopers worden naar een boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. Daar staat een ambulance klaar om mensen te onderzoeken. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de havenstad Sebastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. Van bijna 250 andere mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Banga Ranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op afstand volgde Israël op de tweede plek en Roemenië werd derde. Dan het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier en daar zon, maar ook nog buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Morgen zon, wolken en regen. En dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
2: Nu volgt een herhaling van een eerder uitgezonden programma.

Ja, goedemorgen luisteraars. Tweede uur van het programma Stadspraat. En dat begonnen we natuurlijk met de Golden Earring. En dat was dit keer another 45 miles to go. Ik was net vergeten te vertellen, die oude waternaam, want zo mag je hem na gaan 30 jaar verhuizen hier wel noemen. Dat was John de Jager. En die heeft nog een nummer op een papiertje staan wat ik opgezocht heb voor hem. We gaan nummer draaien van de Eagles en dat is genaamd How Long.

Gastie heb bij Peter Tosh en Mick Jagger. Met Don't Look Back. We gaan door met de Hermans Hermits en There's a Kind of Hush.

Ja, dat was de Sir Douglas Quintet met Dynamite Woman. We gaan naar de Easy Beats toe. We gaan eerst eens even het voetbalprogramma voorlezen, zover als ik het weet. Montfort SV die speelt vandaag een thuiswedstrijd tegen Zeist. Hebben aan een puntje genoeg om de periode te halen. Die wedstrijd die begint om 2:30. Voetbalvereniging Linschoten die moet naar Ter Aar toe, naar TAVV. Die wedstrijd begint ook om 2:30. En FC Oudewater die speelt vandaag tegen Donk. En Donk die komen uit Gouda. Dat is voetbalprogramma zover als ik hem weet. Ik ga draaien, de Easy Beats. En hello, how are you?

De Free Electric Band van Albert Hammond. Ik zag volgens mij net even een zonnestraal voorbij komen buiten. Dus nou wordt het toch lekker, hoop ik. We gaan door met muziek, laten we dat maar doen. Brown Eyed Girl van Van Morrison.

Ja, dat was een oudje van Smokey. Hè? Misschien kon je hem nog. Lay back in the arms of someone. We hebben op de klok, kijk ik even, nog te gaan. 11 minuten. Nou, die gaan we volmaken natuurlijk nog met leuke muziek. We beginnen met de Spencer Davis Group en Time Seller.

Ja, White Plains met When You Are a King. En ik ga er een slot aan braaien, want ja, de twee uur zitten er weer op. Ik heb het weer met heel veel plezier gedaan. We gaan lekker genieten van het weekend en u ook natuurlijk. En ja, dat is het dan deze week. En graag tot de volgende week. We gaan eruit met de Sutherland Brothers en Quiver en Arms of Mary. Tot volgende week.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service. Al ruim 40 jaar. De scherpste prijzen van Nederland.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
2: Radio Stad Montfoort.
0: Nu het nieuws van 10 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn tientallen wadlopers vanochtend in problemen geraakt. Sommige mensen raakten onderkoeld en daarom werd alarm geslagen. Er werden reddingsboten ingezet, maar die konden niet dichtbij komen door laag water. Daarom werd de kustwacht ingeschakeld en die zette een helikopter in. De laatste mensen zijn later toch met een boot gered. Een deel van de wadlopers is naar het boothuis van de KNRM gebracht op Ameland en er staat een ambulance om mensen te onderzoeken. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de bezette havenstad Sebastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn daar 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. De Nederlandse man die vermist wordt op Saba is waarschijnlijk overleden, melden de autoriteiten. Er wordt al sinds woensdag gezocht naar de 53-jarige wandelaar, onder meer met een drone, een helikopter en honden. De kans dat de man nog leeft is minimaal. De reddingsoperatie verandert nu in een bergingsoperatie. De NPO en AfroTros doen nu nog geen uitspraken over een mogelijke Nederlandse deelname aan het Songfestival volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. Nederland deed dit jaar niet mee vanwege de deelname van Israël. Bulgarije won dit keer het Songfestival met het nummer Banga Ranga van zangeres Dara. Israël werd tweede en Roemenië eindigde als derde. Dan het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier in

0: In the Stars, de nieuwe single van de Rolling Stones.
1: Maar ik vind hem lekker.
0: Hij is geweldig, absoluut.
1: Het is echt een stone. Die daarvoor vond minder, moet ik eerlijk zeggen.
0: Het laatste LP vond ik ook minder. Deed ook veel minder natuurlijk. Maar ik denk dat als dit de stijl is voor de nieuwe album...
1: Maar weet je, ik vind het even boven de 80 zijn ze.
0: Dat bedoel ik.
1: Op je 82ste zo zingen, kanonnen.
0: Ja, en nog zo swingen.
1: Zag je die heupjes?
0: Dat bedoel ik. Nee, ik ook niet.
1: Dat bedoel ik.
0: Hey, we hebben geen bloemetje.
1: We hebben geen bloemetje, maar jullie kunnen natuurlijk altijd bellen voor een verzoekje, mensen.
0: Ja, zeker te weten.
1: 0-348-47-5889. Ik herhaal, 0-348-47-5889.
0: Je mag ook gewoon naar de studio appen, naar onze appen. We hebben al heel veel...
1: We hebben er al best veel, hè?
0: Ja, zeker te weten.
1: Best veel.
0: Ja.
1: Helemaal gezellig.
0: Zeker te weten.
1: We hebben er al heel veel gedraaid.
0: We hebben er ook al heel veel gedraaid, ja. Zeker te weten. Ja. We gaan nu voor de familie Boelen draaien.
1: Ja, dat is een hele...
0: We beginnen met voor Jan zwevend van geluk. Nee, zwevend naar het geluk, sorry.
1: Dat was voor Jan zelf.
0: Dat is voor Jan zelf.
1: Die wilde heel graag Jannes horen.
0: Ja.
1: Ja?
0: Ja.
1: En die... Dat hij heeft de smaak te pakken, hè, sinds dat hij hier woont.
0: Ja.
1: Het is helemaal gezellig.
0: Ja, zeker.
1: Ik vind dat helemaal leuk. Maar Dennis vroeg er ook... De verkeerde app.
0: Ja.
1: En die vroeg er een aan voor... dan moet ik het goed zeggen. Voor de twee zondagmorgen DJ's.
0: Ja, volgens mij zijn dat er drie, dus hij zal niet voor mij zijn dan waarschijnlijk.
1: Nee.
0: Oh, hij was ook... Hij bedoelde Tom en mij natuurlijk.
1: Die er nou zitten.
0: Okay.
1: Dus dat is Kees en Bets.
0: Dat is waar, ja.
1: En voor Tom van het Lid.
0: Ja.
1: Voor Henry. Ja. Voor Jan en Wil. En alle trouwe luisteraars.
0: Nou, kijk eens aan.
1: Ik bedoel maar, en die wilde heel graag Jeroen van Zelst met een weekendje wenen.
0: Gaan we beginnen met zwevend naar het geluk voor Jan. En daarna een weekendje wenen voor Dennis.
1: Nou,
0: en voor ons allemaal.
1: Kin niet op, hè?
0: Zeker te weten, komt-ie.

0: Nou, was dat gezellig? Was dat gezellig?
1: Dat was gezellig. Ja. Twee Nederlandse platen achter elkaar.
0: Achter elkaar, zweven naar.
1: Dat doen we niet zo vaak, hoor.
0: Nee. De... En hen heb je mee zitten zingen, waar?
1: Nou, hadden in de lucht en hartstikke idee, hè?
0: Och.
1: Denk je niet wel, hè?
0: Ja.
1: Die houdt echt van... Dennis en hij, dat is
0: de house,
1: dezelfde muziekgenre.
0: Laat ik het maar
1: zo zeggen.
0: Ja, Den denk, weet je wat, ik pak gewoon alle 4 uur afgelopen donderdag. Dus,
1: ja.
0: Die krijgen opslag van de voorzitter, let maar op.
1: Ja, ook. Oké. Okay. Nou, Dennis, ik weet het niet, maar...
0: Hey, miljoen, we hebben Creedence Clearwater Revival klaar staan.
1: Die is voor Keesbouw.
0: Ja.
1: En voor Marybouw hebben we Osaka maar weer.
0: Inderdaad. Dus die gaan we lekker nu instarten. Kom eens aan.

0: Ik zou er wel eens heen willen naar Osaka. Ik zou graag een keer naar Japan willen. Ja.
1: Dat is een beetje ver.
0: Zitten we ook over na te denken of we dan een keer naar Japan gaan? Ja, zeker.
1: Nou, je hebt gelijk. Als je dat graag... Mijn man durft niet te vliegen.
0: Nee?
1: Dan moet je niet naar Japan gaan.
0: Je zal hem zo eens een gooi geven. Moet je eens kijken hoe die vliegt.
1: Nou, hey, je geeft hem niet zo gauw een gooi, hoor. Dat hij is een beetje... Nou ja... Ik bedoel... Het is geen pakje suiker.
0: Hij is aan de maat.
1: Laten we het
0: dat is
1: maar
0: netjes gezegd.
1: Laten we het daar maar ophouden.
0: Dat bedoel ik.
1: En als die valt, is net een zak aardappels. Dat bedoel ik. Maar hij is gelukkig weer...
0: We zijn blij dat hij er weer is.
1: We zijn blij dat hij er weer is, want het was wel schrik toen hij gevallen was.
0: Ja, absoluut. Zeker te weten.
1: Maar alles, het hoofdje is weer aan elkaar gemaakt, zou ik maar zeggen.
0: Alles is weer vastgenaaid.
1: Dus, maar niet meer vallen, jongen.
0: Nee.
1: Niet meer vallen, alsjeblieft.
0: Lekker met de rollator lopen. Hè?
1: Ja, denk erom.
0: Zo is het. We gaan nu een plaatje draaien voor mijn schatje.
1: Voor jou, oh jee ook.
0: Ja, gisteren jou, zei ze schatje. Dat ik dat nooit zei. Dus ik denk, nou weet je wat, ik zeg het nu een keer op de radio. Sam wilde graag de Cranberries horen met Linger.
1: Ja, maar die is ook heel mooi.
0: Die is zeker mooi.
1: En je houdt toch wel heel erg veel van haar.
0: Enorm.
1: Nou, dat bedoel ik.
0: Ja, dus daarom dus met liefde gedraaid.
1: Met liefde draaien we, mooi Sandra.
0: En daarna draaien we meteen erachteraan Iron Man van Black Sabbath voor onze Tom.
1: Voor onze Tom, maar dat is ook een lekker hoor.
0: Dat is zeker ook een heerlijke man. Maar ik denk dat ze allebei wel erg lekker zijn.
1: Ik vind ze alle twee lekker.
0: Komt-ie!

0: Nou, dat was lekker, hè?
1: Heerlijk, hè? Ja, twee van die heerlijke knijters.
0: Echt super nummers, absoluut.
1: Ja.
0: Ook Thompson.
1: Thompson nummer. Ja. Maar ja, ik hou van Black Sabbath, hè?
0: Ja, dus.
1: Dat is sowieso wel.
0: Jazeker. Nou,
1: en de Cranberries vond ik ook heerlijk.
0: Ja, ook een geweldig
1: nummer. Dus, Sam, een goede keus.
0: Zeker te weten. Nou, waren twee lekkere nummers. Nu gaan we gewoon wat voor mij draaien. Want ik ben nou zo zat allemaal aan het draaien.
1: Maar deze is ook lekker.
0: Deze is heerlijk. One of these days, Pink Floyd.
1: Pink Floyd.
0: Ik zeg, laten we maar instarten, vind je.
1: Heerlijk.
0: Komt-ie.

0: Ja, en zo zijn we alweer aan het eind gekomen met twee uurtjes radio maken.
1: Het is niet te geloven.
0: Nee, het is echt heel erg snel gegaan. Dus, maar ook wel weer lekkere muziek gedraaid, toch?
1: Twee uurtjes heerlijke muziek. Tenminste, dat vinden wij.
0: Ja, vind ik ook. Ja, zeker.
1: Vinden wij, hè?
0: We hadden zo net Is One of These Days van Pink Floyd.
1: Pink
0: daarna
1: Floyd.
0: Sylvia's Mother van Dr. Hook.
1: Heerlijk.
0: Daarna de Small Faces en zo net de Hollies met The Air That I Breathe. Is lekkere muziek of niet?
1: Ik vind het heerlijk.
0: Dat bedoel ik.
1: Maar wij komen nou niet uit hetzelfde bouwjaar, maar wel een beetje dezelfde...
0: Uit hetzelfde muziekstijl,
1: ja.
0: Zeker.
1: Ja.
0: Dus ik heb er weer van genoten.
1: Nou, ik zeker.
0: Ja. Hey, volgende week is er wel weer een bloemetje, denk ik.
1: Ja, dan is die er weer.
0: Ja, oké. Okay. Nou, volgende week...
1: Kun je altijd vakantie zijn,
0: hè? Nee, hou even op. Ik moet ook dinsdag weer beginnen. Zou wat tegenvallen, mag
1: Nou,
0: het.
1: Ja. Maar wij zijn er. Dat scheelt.
0: Dat scheelt, ja. Ja, zo kun je het ook zien natuurlijk.
1: Ja, ik bedoel maar. Je moet het positieve ervan inzien.
0: Het glas is altijd half vol.
1: Dat
0: toch?
1: Bedoel ik.
0: Zo is het.
1: Dat bedoel
0: zo
1: ik.
0: Zo is het.
1: Je krijgt misschien gelijk wel een hoop gezeik over je heen, maar dat moet je gewoon langs je rug af laten glijden.
0: Daar trek mij las aan de half jaar niks
1: Dat moet je helemaal niet doen. Het is helemaal niet goed voor je.
0: Volgende week zit Dennis hier.
1: Ja.
0: En ik zou zeggen...
1: Mag ik jou bedanken?
0: Ja, mag jij doen. Zeker te weten. Ik heb het weer met heel veel liefde
1: gedaan. Nou ja, gelukkig.
0: Heerlijk om te doen, dus...
1: Heerlijk.
0: Ja.
1: Okidokie.
0: En ik ben er weer over 3 weken dan weer.
1: Oké, ik ben er gewoon volgende week weer om, mensen.
0: Zo is het, zo is het.
1: Echt waar. Bij leven en welzijn.
0: Ja, en iedereen een hele fijne week. Geniet volgende week, want dan is Pinksterweekend.
1: Oh,
0: en
1: het wordt lekker
0: weer.
1: En het wordt lekker weer.
0: Zo is het.
1: Geniet ervan en blijf gezond.
0: Dat is het belangrijkste. Doei, doei.
1: Doei.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-n-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland.
1: Je lokale blik. Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
2: Radio Stad Montfoort.
1: Nu het nieuws van 12 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn vanochtend meerdere wadlopers onderkoeld geraakt. Daarom sloeg de groep van 32 mensen alarm. De wadlopers zijn met een helikopter en boten gered. Sommige mensen zijn naar het boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. Daar zijn ze onderzocht door ambulancepersoneel. Een ander deel is naar Holwerd vervoerd. De Italiaanse premier Meloni en president Mattarella bezoeken vandaag de slachtoffers van de aanrijding in Modena. Gisteren reed een man van 31 met een auto in op voetgangers in de stad in Noord-Italië. Daarbij raakten 8 mensen gewond, van wie een aantal ernstig. De man wilde vluchten en zou daarna hebben geprobeerd om iemand neer te steken die hem wilde tegenhouden. Agenten konden hem vervolgens aanhouden. De autoriteiten denken dat er sprake is van opzet. De verdachte zou psychische problemen hebben. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de bezette havenstad Sevastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn daar 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. Voetbaltrainer Jozef Oosting is voor de 2e keer dit seizoen ontslagen. Deze keer moet hij vertrekken bij Royal Antwerp, waar hij in november begon. De Belgische voetbalclub verloor vrijdag met 3-0 van OH Leuven in de strijd om een ticket in de Conference League. En ook de 2 wedstrijden daarvoor werden verloren. Antwerp staat nu op plaats 11. Begin september moest Oosting al weg bij FC Twente na 4 duels. Dan het weer, hier en daar zon, maar ook stevige buien en mogelijk onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Morgen zon, wolken en regen. En dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
1: Adverteer nu op Radio Stad Montfoort. Informeer naar de vele mogelijkheden en onze zeer voordelige tarieven. U adverteert al vanaf €17,50 per week. Bel voor meer informatie naar 06 275 66659 of mail naar adverteren@radiostadmontfoort.nl. Adverteren op Radio Stad Montfoort. U zult zien dat het werkt.
4: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
2: Radio Stad.
1: Met nu Crossroads, de beste countrymuziek. Presentatie Kees de Haan.
5: Welkom bij Crossroads, met countrymuziek uit alle windstreken in diverse stijlen.
6: Deze aflevering trap ik af met een flinke dosis karakter en een villain era, waar je u tegen zegt. We reizen van Nashville naar Nederland, eren de klassiekers en laten je horen waarom Pen Gerel tot album van de maand is gekozen.

Ik blijf nog even bij Dan Seals en het prachtige Addicted. Dit nummer laat een meer gevoelige en diepgaande kant van zijn repertoire horen. De tekst snijdt diepe thema's aan over passie en afhankelijkheid, gezongen met die kenmerkende, soepele stem van hem.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: Nog een keer Ben Jarrell. In What Love Ain't hoor je de meer filosofische kant van Jarrell. Het is een krachtige country ballad die de luisteraar aan het denken zet over relaties en de waarheid. De rauwe productie zorgt ervoor dat de boodschap eerlijk en onverbloemd binnenkomt.

Kiki Cavazos brengt met Pedestal van haar album Goodbye Blues een heel eigen, bijna breekbaar geluid. Het nummer is een eerlijke reflectie op verwachtingen en de realiteit van het mens zijn. Haar stem is uniek en dwingt je tot luisteren, terwijl de sobere begeleiding de tekst alle ruimte geeft.

0: Cody Johnson is een van de grootste namen in de hedendaagse Texaanse country. En met Hello Lonesome laat hij horen waarom. Het nummer ademt de sfeer van een eenzame nacht en de strijd tegen de innerlijke demonen. Johnson heeft die echte cowboy vibe, die tegenwoordig zeldzaam is, maar hier volledig tot zijn recht komt. Een krachtige single die staat als een huis.
1: Real country.

0: De cover van deze week.
1: Delta Down is de eerste nieuwe muziek sinds Sonny Sweeney vorig jaar haar laatste album Rhinestone Requiem uitbracht. Delta Down is een nummer dat in 1972 populair werd gemaakt door Tanya Tucker. Sweeney heeft er een bluesy gospelnummer van gemaakt en dat past perfect.

Het was natuurlijk slechts een kwestie van tijd voordat Moose Wilson en Hannah Juanita een duet zouden doen. De twee zijn namelijk niet alleen geslaagde muzikanten, maar ook geliefden en werkten al eerder samen. Ze kozen ervoor om We're Gonna Hold On van George Jones en Tammy Wynette te coveren.

0: In dit blokje eren we Don Sleets, een van de meest gerespecteerde songwriters uit Nashville. Je hoort hoe verschillende grootheden zijn teksten tot leven brengen. De Bellamy Brothers met Crazy from the Heart, Mary Chapin Carpenter met de hit He Thinks He'll Keep Her en Randy Travis met het fraaie On the Other Hand. Sleets had de gave om het menselijk tekort en de liefde te vangen in woorden die iedereen begrijpt. Zijn invloed op de country muziek is onmetelijk en deze drie songs zijn daar het perfecte bewijs van.
1: Hello, I'm David.
2: I'm Howard. We're the Bellamy Brothers.

0: Het verleden ligt achter ons. Nu weer naar het heden.
1: Think About Me is een boeiende samenwerking tussen Gabriella Rose en Cameron Whitcomb. Hun stemmen zorgen voor een interessante dynamiek in deze moderne folk country track. Het nummer heeft een frisse energie en een pakkend ritme dat goed blijft hangen. Een mooi voorbeeld van hoe jonge artiesten het genre blijven vernieuwen door samenwerkingen aan te gaan.

0: think about that.
1: De Canadese Ellen Fruse ontdekte haar passie voor de banjo in een klein dorpje in Saskatchewan. Ze wordt in Canada vaak de Banjo Queen of the Prairies genoemd, omdat ze dit traditionele instrument op een heel eigentijdse, bijna indie-folkachtige manier weet te bespelen. Zij vormt de hoofdpersoon in de spotlight, met werk van haar album Solitary Songs. We horen het titelnummer Solitary Song en het charmante Practicing My Wing. Fruse combineert een klassiek folkgevoel met een eigenzinnige moderne persoonlijkheid. In dit blokje hoor je de veelzijdigheid van een artieste die zowel ingetogen als speels uit de hoek kan komen. Een absolute aanrader uit het hoge noorden van Canada.

Ik sluit deze aflevering af met Brett Steska en Gone Away van zijn project GH Junction. Het is een relaxte, bijna zomerse afsluiting van 2 uur Crossroads. De gitaarpartijen zijn lichtvoetig en de zang is aangenaam ingetogen. Een waardig slotakkoord dat de luisteraar met een goed gevoel achterlaat na deze muzikale ontdekkingsreis. Bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.

0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een protest in Loosdrecht begin deze maand heeft Gidi Martensover gezegd dat Nederland wordt omvolkt. Het Kamerlid gebruikte de omstreden term in een gesprek met een inwoner van Loosdrecht, waar Nieuwsuur opnames van heeft. Omvolking verwijst naar de complottheorie dat migratie wordt ingezet om de witte westerse cultuur te verdringen. In een reactie zegt Markersover het woord nooit te hebben gebruikt in publieke uitingen. En afgelopen week zei Markersover dat hij Palestijnse asielzoekers aan de grens wil tegenhouden met maximaal geweld. De slachtoffers van de aanrijding in Modena worden vandaag bezocht door de Italiaanse premier Meloni en president Mattarella. Een man van 31 reed gisteren met zijn auto in op voetgangers in de Noord-Italiaanse stad. 8 mensen raakten gewond, van wie sommigen ernstig. De autoriteiten denken dat de aanrijding met opzet gebeurde. Bij een parfumwinkel in het centrum van Boxmeer was de afgelopen nacht een ramkraak. De gevel is zwaar beschadigd. Of er iets is buitgemaakt is nog niet duidelijk. De daders gingen er vandoor in een gestolen auto en die werd later teruggevonden verderop in de Brabantse plaats. Vermoedelijk zijn de daders overgestapt in een andere auto en de snelweg opgegaan. Max Verstappen en zijn team kunnen niet meer winnen in de 24-uursrace op de Nürburgring. Rond het middaguur kreeg de auto een probleem met een aandrijfas. Op dat moment ging het team van Verstappen aan kop met een halve minuut voorsprong. De raceklassieker eindigt straks om 3 uur. Het is de eerste keer dat Verstappen meedoet aan de race door de Duitse Eifel. Bij het evenement zijn dit jaar 300.000 toeschouwers, onder wie tienduizenden Nederlanders. Het weer, veel bewolking en stevige buien, mogelijk met onweer. Het is rond de 14 graden. Morgen een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt dan ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Met nu immer wieder Volksmuziek. Duitsstalige volksmuziek. Presentatie Richard Pronk.

Ja, luisteraars, het is weer tijd voor immer wieder volksmuziek. We gaan weer de komende twee uur mooie muziek draaien uit de Duitstalige landen. Zwitserland, Oostenrijk, Duitsland, Zuid-Tirol. We hebben de komende uren natuurlijk weer het standaard gebeuren in immer wieder volksmuziek. Al jarenlang. Met de gezellige platen, de artiest van de week, de artiest van de maand en die hele mooie muziek. We begonnen met Patrick Lindner, een nieuwe single, When Der Waanzin Wil. Er komen natuurlijk nog meer nieuwe singles voorbij. Onder andere die van Mario K. De Maite Kelly komt voorbij. Gerry de Klozentaler

Sanni. Dat zijn de artiesten die voorbij komen in de eerste sessie van deze uitzending van Immer Wieder Volksmuziek. We gaan dus snel verder met de nieuwe single van Mario K. En Na alles geht doch.

Ja, je hoorde Jannie hier, de zanger uit het noorden van Duitsland. En je hoorde zijn nieuwe single Traume in Wind. En daarvoor die Calimeros uit Zwitserland. Hast du Liebe nu gespeeld? De Kerry der Kloostertaal Oostenrijk. Vuur Immer, de Palmeke Spatsen. Limburg. Met das Polka-lied, Maite Kelly, Duitsland, Ein Kuss in Paris en weer Oostenrijk, Mario K. Na alles geht doch. Ja, je ziet het overal uit bijna alle landen, daar Duitsstalig eventueel gezongen wordt, daar komen de nummers vandaan. En we gaan weer naar Duitsland, naar Marian Christoph. Van het album Zum Siebten Himmel. Hier zijn ze met hun volgende nummer van het album van de maand, When She Liebt. We gaan dus weer luisteren naar Mario en Christoph.

Ja, je hoorde die Edelseer met Das Vuurmanslied. Daarvoor Auf zum Fetzen, Schwarzwald Kreiner en Midnight Lady. Even richting de lekkere apres-ski. Loris Buffel en Knassie. Zemmig Baum, Habe sie heute schön gelacht. En daarvoor Wens sie liebt, Mario en Christophe. Artiesten van de week. Dit keer weer een duo uitgekozen. Onder andere Sabine Elenera met haar dochter Elera met haar dochter Zara Eleni. Sabine ontdekte heel vroeg haar passie voor muziek. Op 8-jarige leeftijd ging ze naar een muziekschool en leerde ze gitaar spelen. Zelf toen kon ze haar eerste podiumervaring opdoen door middel van tal van optredens. Op 10-jarige leeftijd ontmoette ze de succesvolle zangeres Stephanie Hertel, met wie het contact tot vandaag nog niet is afgebroken. Hierdoor groeide ze vanaf toen op met volksmuziek en later ook met slaken. Steeds weer zong ze Stephanie's liedjes, niet alleen voor de familie, maar ook publiekelijk op schoolevenementen of andere gelegenheden. De droom kwam later op een groot podium te staan. Dit werd vervuld toen ze werd gevraagd door Erika Krause, die het best bekend was als een populaire presentator in de nieuwe federale staten voor sommige evenementen. Of het nu op het Moederdaggala in het bekende Leipzig Hotel Astoria of het Zomerfestival op het Agra evenementterrein. Sabine verrukte het publiek met haar optredens. Op 16-jarige leeftijd begon ze haar eigen liedjes te schrijven. Geïnspireerd door haar grote rolmodel van de Kelly Family werden Engelstalige titels gecreëerd. Later begon ze Duitsstalige liedjes te componeren en vond haar weg terug naar de slager die haar van kinds af aan heel bekend was. Sabine publiceerde haar debuutsingle Achterban in Skluk in april 2019. Ze mocht de positieve gestemde titel Over de Rit in grote liefdesgeluk al presenteren aan een groot publiek tijdens een live optreden in het voorlopige programma van Kerstin Ott. Verder live optredens volgden, onder meer met Hansie Voogd, Francine Jolie, Francisca Wijs en Olaf Berger. Een droom kwam uit van Sabine in november 2019, toen ze op het podium mocht staan en zingen met Michael Patrick Kelly. Uit bijna 2000 aanvragen werd ze geselecteerd door muziekproducent Dieter Valk en vormde ze het Duitse koor voor de Rotkäppchen Nacht der Zwaren met 32 andere zangers. Sinds 2020 heeft Sabine Elera 5 singles uitgebracht van het succesvolle muzieklabel Fiesta Records, waaronder 2 duetten met Michael Korda. Met hem mocht ze haar tv-première op Every Sunday in 2021. Met de titels kon Sabine Elera zich met succes in tal van hitparades plaatsen. Ze won de Music Match 2 keer op de tv-zender MyTV Plus in 2022. In juni 2023 publiceerde Sabine Elera voor het eerst een duet met dochter Sara Elena. De twee treden regelmatig samen op bij live-evenementen. Sara Elena is ook bekend geworden bij een groter publiek door haar tv-optreden in Immer Wieder Sonntags. Ze mocht live zingen in de show op de rode microfoon. Sabine Elera is geleidelijk een professionele popzangeres geworden, met haar eigen songwritingwerk, optredens in tv-programma's en veelzijdige live-ervaringen. Haar dochter Sara Elena vult het geheel met jong enthousiasme aan en vormt samen een sympathiek moeder-dochter-duo met hart voor de hit. Ze bieden een programma voor jong en oud dat inspireert en raakt. Dat was wat informatie over Sabine Elera en haar dochtertje Sara Elena. En dat duo, dat is artiest van de week hier bij Immer Wieder Volksmuziek. We gaan luisteren naar 3 nummers. Wie lachen ons einfach die Sonne erbij. Ein bisschen Kind sind wir doch alle. Und zusammen sind wir eine Melodie. Hier zijn Sabine Elera en Sara Elena met als artiest van deze week bij Immer Wieder Volksmuziek.

Ja, dit was het eerste uur van Immer Wieder Volksmuziek met de artiesten van de week. Sabine Elara en Sarah Eleni als laatste. In het eerste nummer wat we gaan draaien, het tweede uur, is een nummer van het album van de maand van Mario en Christophe. Dus ik zou zeggen, tot zo!

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland. Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Hulporganisaties maken zich zorgen over de nieuwe uitbraak van ebola in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Artsen zonder grenzen stuurt extra mensen naar het gebied. Het Rode Kruis zet in op preventie en voorlichting om verspreiding te voorkomen. De uitbraak is door de Wereldgezondheidsorganisatie bestempeld als internationale noodsituatie. Tot nu toe zijn 88 doden gevallen door de ebola-uitbraak. Ook zijn er ruim 300 verdachten gevallen. Bij een protest in Loosdrecht begin deze maand heeft Kamerlid Gidi Markussoer gezegd dat Nederland wordt omvolkt. Hij gebruikte een omstreden term in een gesprek met een inwoner van Loosdrecht waar Nieuwsuur opnames van heeft. Omvolking verwijst naar de complottheorie dat migratie wordt ingezet om de witte westerse cultuur te verdringen. In een reactie zegt Markussoer het woord omvolken nooit te hebben gebruikt in publieke uitingen. Afgelopen week zei Markussoer dat hij Palestijnse asielzoekers aan de grens wil tegenhouden met maximaal geweld. De slachtoffers van de aanrijding in Modena worden vandaag bezocht door de Italiaanse premier Meloni en president Mattarella. Een man van 31 reed gisteren met zijn auto in op voetgangers in de Noord-Italiaanse stad. 8 mensen raakten gewond, van wie sommigen ernstig. De autoriteiten denken dat de aanrijding met opzet gebeurde. De Duitse politie heeft een ontsnapte tijger doodgeschoten. Het dier was weggelopen uit een verblijf op een industrieterrein in de buurt van Leipzig. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. De tijger was van een dierentemmer die lokaal bekend staat als tijgerkoningin. Een assistent van haar raakte gewond bij de ontsnapping. Zwaar bewapende agenten hebben het dier doodgeschoten in een nabijgelegen tuin. Het weer, veel bewolking en stevige buien, mogelijk met onweer. Het is een graad of 14. Morgen zon, wolken en buien en dan wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
0: Adverteer nu op Radio Stad Montfoort. Informeer naar de vele mogelijkheden en onze zeer voordelige tarieven. U adverteert al vanaf €17,5 per week. Bel voor meer informatie naar 06 275 66659 of mail naar adverteren@radiostadmontfoort.nl. Adverteren op Radio Stad Montfoort. U zult zien dat het werkt.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Met nu immer wieder Volksmuziek, Duitsstalige volksmuziek. Presentatie Richard Pronk.

Welkom terug bij het tweede gedeelte van deze aflevering van... Welkom terug bij het tweede deel van deze aflevering Ime Wieder Volksmuziek. In het tweede uur heel veel gezellige muziek. Net zoals het eerste uurtje. En we begonnen, zoals ik aan het eind van het eerste uur al zei, met Marion Christophe, Hol mich ab in Nirkent wo. In het tweede uur heel veel muziek, zoals ik net al zei. We beginnen zo meteen met die Klozentaler, Wie ken je nou lang niet in z'n bed. Daarna zijn onder andere Ursprungbaum aan de beurt, die Draufgänger, origineel Suterelle Spitsbaum, Melde en Freude. Dat is het eerste gedeelte van deze aflevering, het in ieder geval het tweede uurtje van Immer Wieder Volksmuziek. Voor de rest komen nog onder andere voorbij Hans Hinterseer, René Keukelen, Oliver Heidt, die Meijerhover, de Nokkies en heel veel andere muziek.

Ja, dat waren de... Even bij de tijd blijven, meneer presentator. We moeten natuurlijk wel even de nummers aankondigen van de CD van de maand. Je hoorde nog achtereen volgens de platen van de muziek natuurlijk. En je hoorde 40 schöne jaren Melodie in Freunde auf de Jodelalm Original Suit Troller Spitzbaum. Die Draufganger, mijn Freund is niet daar. Ursprungbaum met Selafie en de Kloostertaler Mir gehen nog lang niet ins bed. Ja, ze waren al begonnen met zingen, maar ik wou het toch even weer aankondigen dat we weer een plaat van de maand voor jullie gaan draaien. Zum Siebende Himmel. En we gaan waarschijnlijk ook het titelnummer draaien van het album. Zum Siebende Himmel und zurück. Hier zijn Marion en Christophe in de herkansing.

Ja, we gingen weer even naar het muziekdal van Oostenrijk, naar het Zillertaal. Die Meierhofer, Shai Wie Dai Wie Doe, daarvoor Stephanie Werker en Zo Schöne Leid. Gebroeders brouwen lekker gezellige instrumentale platen, Mühle in Schwarzwald. Via Romantica, Oliver Haidt, de Kastelhoeterspatsen, de Bergvakerboende. René Keukeler, Ik Hoor Zo Gern Harmonica. Come On en Dance van Hansi Hinterseer. Dat was waar de muziek die u naar geluisterd heeft. En we gaan nu verder met de volgende plaat. En dat is weer een album van de maand plaat van de mannen Mario en Christophe. We gaan luisteren naar Vrienden.

Ja, we zijn alweer aangekomen aan het einde van deze aflevering van Immer Wieder Volksmuziek. Je hoorde nog Wolfgang Lippert, Niemals was berooid. Toe van de Nok samen met Umberto Tossi en van het album van de maand Mario en Christophe Vrieden. Dit was het dus alweer voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Heb een fijne week en tot de volgende keer bij weer een nieuwe aflevering van Immer Wieder Volksmuziek. Tot dan!

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar, de scherpste prijzen van Nederland.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden, lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
2: Radio Stad Montfoort.
0: Nu het nieuws van 4 uur.
3: Martijn van Beek met het NOS-journaal. Op een parkeerplaats langs de A28 bij Putten was aan het begin van de middag een vechtpartij tussen voetbalsupporters. Volgens de politie waren er tientallen mensen bij betrokken. Er werd ook een auto in brand gestoken. Volgens regionale media ging het om aanhangers van Feyenoord en Ajax die de confrontatie zochten. De politie wil dat niet bevestigen. Anderhalve week na de brand in een datacentrum in Almere zijn de systemen van de Universiteit Utrecht vanaf morgen weer beschikbaar. De universiteit heeft enkele servers in het datacentrum staan en kampte na de brand met problemen. Zo waren verschillende netwerken en websites niet bereikbaar en studenten konden daarom ook niet online studeren. Door de brand hadden ook andere instellingen en bedrijven problemen. President Zelensky noemt de grote drone-aanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en infrastructuur aanvalt. De Duitse politie heeft een ontsnapte tijger doodgeschoten. Het dier was weggelopen uit een verblijf op een industrieterrein in de buurt van Leipzig. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. De tijger was van een dierentemmer die lokaal bekend staat als Tijgerkoningin. Een 73-jarige assistent werd bij de ontsnapping door de tijger aangevallen. Hij raakte zwaar gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Zwaar bewapende agenten hebben het dier doodgeschoten in een nabijgelegen tuin. Het weer, veel bewolking en stevige buien, mogelijk met onweer. Het is vanmiddag een graad of 14. Morgen een afwisseling van zon, wolken en buien. En dan wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden, lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
4: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
3: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Nu volgt een herhaling van een eerder uitgezonden programma. Brugmans.
5: Het is weer zaterdag 12 uur hier bij Radio Stad Montfoort. Met andere woorden, het is weer de hoogste tijd voor een nieuwe uitzending van Tussen 12 en 2 met Kees en Dre. En we gaan beginnen aan uitzending nummer 403, Kees.
6: Dat bedoel ik. En we beginnen gewoon met Jackety Jacks. Ik had verwacht Basie en Adriaan. Gezien de foto op Facebook. Ik vond hem geweldig. Ik denk maar als tijd met Basie en Adriaan.
5: GPT kan zulke leuke dingen doen. Ik heb dingen voor jou gemaakt. Ik durf het niet eens aan mezelf te laten zien.
6: Nee, dat was geweldig. Zeker.
5: Voor de mensen die het niet gezien hebben, kijk gerust even op Facebook wat we voor duo zijn daar.
6: Ja, inderdaad.
5: Wat gaan we vandaag allemaal doen, Kees? We hebben zometeen uiteraard een sportblok. Dan gaan we even bellen met chef-kok Ries van restaurant Kasteel Montfoort. En die gaat ons weer eens een receptje uit de doeken doen.
6: Ja, klopt.
5: En hij gaat een dessert voor ons maken.
6: Oké.
5: Ik ben erg benieuwd wat hij gaat doen. Dan hebben we uiteraard het nieuwsblok. Met daarin ook nog het weekendweerbericht en de uitgaansagenda. De artiest van de maand komt voorbij, Frankie Goes to Hollywood. En we hebben aan het eind van het eerste uur ook nog de Guilty Pleasure van Lizzie van Zwolle.
6: Yep. Dus we hebben een vol programma. Meteen even de melding dat we de volgende week niet zijn. Heel dat is Pinksterweekend.
5: Ja, ik zit dan aan de Belgische kust.
6: Kijk, dat bedoel ik.
5: En het wordt lekker weer, hoor.
6: Ja, het wordt 25 graden volgend weekend. Dus ik zou ervan genieten en een Belgisch pintje nemen.
5: Mocht je berichten zien dat ze denken dat er een zeehond aan is, dan ben ik het, hoor.
6: Geweldig.
5: Ik denk dat ik voor de zekerheid maar een geel zwemmer op
6: die geweldig.
5: Hey, we hebben gelukkig, moet ik maar zeggen, deze week geen artiesten.
6: Nee, geen artiesten die zijn overleden.
5: Ontvallen zijn. Nee, dus we beginnen gewoon met een lekker stukje gitaarmuziek. Want daar staat deze man toch al onbekend.
6: Zeker te weten. Real Mother Foyer. Johnny Guitar Watson.

0: En na Johnny Guitar Watson waren dit de Boxtops met The Letter.
1: Kort nummertje.
0: Kort nummertje, ja.
1: Heel kort nummertje.
0: Nog geen twee minuten. Hey, we gaan het hebben over de sportcase.
1: Ja. Dat was ik maar de hele week al. Ja, dat vind je niet erg, hè?
0: Nee, dan, okay, we gaan het heel kort over de sportcase.
1: Komt-ie.
0: En hij kiest een heel groot blok met alleen maar voetbal, want dat is toch de hoofdmoot, denk ik, zo'n beetje nu. Vorige week Eredivisie, een aantal wedstrijden lichten we er even tussenuit. PSV won als kampioen bij de Go Ahead Eagles met 1-4. Feyenoord kreeg AZ te bezoek, spannend voor plek 2, plek 3 in de competitie. En Feyenoord wist AZ op 1-1 te houden. En op de andere uitslagen gunstig voor Feyenoord waren, is Feyenoord nu zeker van de tweede plek in de competitie.
1: Ja.
0: En gaan ook Champions League spelen. NEC kwam niet tot winst of zelfs niet tot een punt bij Groningen. Want Groningen won thuis met 2-1
1: nee,
0: van Nijmegen.
1: Die zijn de weg kwijt sinds de bekerfinale. Ja, ja,
0: precies. Maar goed, wie ook de weg kwijt is, is de firma Ajax. Utrecht kwam op bezoek. Kees, ja, gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel jongen. Dankjewel. Dankjewel. Ja.
0: Ik zat erbij als mijn laatste wedstrijd, zeg maar, als seizoenkaarthouder. Ja, en dan denk je, ik heb een goede beslissing genomen.
1: Toen was je wel blij met Utrecht toch een beetje?
0: Nee, natuurlijk niet.
1: Ja, maar ik wel hoor.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen.
1: En zeker in die laatste minuut.
0: Ja.
1: Genoeg erover.
0: Ja, ik ben er stil van. Maar Twente, die kregen Sparta op bezoek en won met 4-0. Nog één ronde te gaan. PSV is dus al kampioen. Feyenoord is tweede geworden en gaan ook Champions League spelen. Om plek 3 gaat het nog tussen Twente, NEC en Ajax. Verder onderin zijn NAC en Heracles al definitief gedegradeerd. En Excelsior, Telstar en Volendam moeten nog de na-competitie ontlopen. Eén van die drie ploegen gaat het nog opnemen. Drie uit de winnaar van de na-competitie in de keukenkampioen.
1: Ja, klopt.
0: Deze week alle wedstrijden maar even.

0: Doe maar die op programma staan. PSV gaat Twente op bezoek krijgen. Feyenoord moet naar PEC Zwolle. NEC krijgt Go Ahead Eagles op bezoek. Ajax moet naar het Hoge Noorden in Heerenveen om te kijken of toch nog voorronde Champions League te halen. Maar hou me hard vast. AZ krijgt NAC op bezoek. Utrecht krijgt Fortuna op bezoek. Heracles, Groningen, Sparta, Excelsior. En heel belangrijk voor na-competitie, degradatie, Volendam, Telstar.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Noord-Hollandse derby.
1: Ja.
0: Zal van belang zijn wie er niet laatste, één laatste, maar tweede laatste wordt. Ja. Om inderdaad die na-competitie te gaan spelen. Dan een blokje wielrennen. De Vuelta voor vrouwen was vorige week geëindigd. Van der Breggen lag toen wij de uitzending hadden nog als eerst in het klassement.
1: Klopt, ja.
0: Voor de eindwinst. Die dag, vorige week zaterdag, was ook de laatste etappe. En daarin verspeelde ze haar voorsprong. Is uiteindelijk tweede geworden in het klassement. Wat op zich een hele knappe prestatie is.
1: Zeker hij weer net erop op de fiets gestart bent.
0: Dus, ze is een paar jaar gestopt en weer begonnen. Dus wat dat betreft een hele goede prestatie. Maar ja, als je de laatste etappe begint als leider in het klassement. Ja. Dan is het toch eeuwig zonde dat je...
1: Moet je toch maar één wieltje vasthouden.
0: Hè? Ja, maar ja.
1: Als dat niet lukt.
0: Ik weet niet of jij gezien hebt hoe stijl het was.
1: Ja, het was heel stijl. 23%. Het is ongelooflijk.
0: Als ik daar gewoon gestaan had, was ik vanaf gevallen. nu bezig is de Giro d'Italia voor mannen. Zijn een weekje onderweg met name slecht weer, sprintetappes, valpartijen.
1: Ja, valpartijen,
0: Ik zag Groenewegen eergisteren volgens mij een hele goede kans maken om de etappe te winnen. Maar in de laatste bocht ging hij samen met een ploeggenoot onderuit. Nog geen Nederlands succes. Wel succes voor de Nederlandse ploeg Jumbo-Visma. Want Vingegaard won gisteren de etappe. Yeah. En is daardoor nu opgeschoven naar plek 2 in het algemeen klassement. En de nummer 1 is niet echt een klimmer, dus daar verwachten ze...
1: Nee, en zondag krijg je nog een hele zware bergetappe. Dus die kans is zomaar dat hij die 3 minuten wel inhaalt komende zondag.
0: Ja, zo is het. Verder had ik geen sportnieuws. Kees heb ook niet gevist. Dus daar kan ik ook niet
1: Nee. Komende week. Dus dan zullen ze toch een week moeten wachten op de uitslag. Maar volgende week hebben we geen uitzending.
0: Nou ja, volgende week geen uitzending. Dus mocht men denken van, ik hoef toch niet om 12, tussen 12 en 2 op zaterdag voor de radio. Ja. Dus ik kan lekker uitslapen.
1: Ja.
0: Ga gerust 's nachts naar de gracht toe en Kees aanmoedigen.
1: Ja, doe dat maar niet.
0: Jawel, joh.
1: Nee, joh, laat mij lekker met rust.
0: Ik zit helemaal voor me.
1: Casey. Nee, laat mij maar lekker met rust, ja?
0: Kees.
1: Ja, ik vis voor mijn rust, joh.
0: Als ze nou luisteren...
1: Ik vang niks, dus dat is lekker.
0: Nee, dus dat maakt het toch ook niet uit? Als
1: kom ik goed tot rust.
0: Nee, we horen het alweer. Hoe dankbaar Kees is met allerlei aandacht. Hey, als we het hebben over toppers in de sport, hè?
1: We hebben het ook over toppers in de muziek.
0: Nummer 1, en daar is al een week of 5 geen verandering aan in. Nog steeds op nummer 1, Alex Warren met
1: Fever Dream.

0: Nog altijd op nummer 1 in de nationale top 40, Fever Dreams van Alex Warren. Wij horen het heerlijke popcornmuziekje. Dat betekent dat het tijd is dat we weer iemand in de uitzending gaan halen. En we hebben het al begin van het uur aangekondigd. Het is chefkok Ries Verburgt van Kasteel Montfort. Ries, goeiedag.
1: Hele goede morgen, middag alweer.
2: Goedemiddag jongen, goedemiddag.
0: De tijd vliegt. Hoe is het met Ries?
1: Ja, goed. Druk joh.
0: Druk aan het voorbereiden voor vanavond alweer.
1: Ja, we zitten midden in de bruiloftentijd. Hè. Dus
0: kijk.
1: We hebben gisteren een bruiloft gehad en we hebben vandaag weer een bruiloft. En volgende week hebben we er weer drie. En zo, dat is allemaal het bruiloftenverhaal.
0: Nu. Nou, dat is op zich een mooie tijd, toch?
1: Ja, hartstikke leuke tijd.
0: Want het zijn leuke feestjes, maar ik denk dat het ook gewoon voor jullie lekker werk is.
1: Ja, is het ook. Ja, soms wel. Soms zijn er ook mindere, maar dat hou je altijd.
0: Ja, maar dus, ze zijn er ook leukere chefkoks en minder leukere chefkoks.
2: Ja, er zijn ook leuke huwelijken en minder leuke huwelijken.
1: Dat is waar. Nou, je kent Lil.
0: Dat zijn jouw woorden.
2: Ik zei niks.
1: 40 jaar alweer. Ja.
0: Kijk, heel goed. Hey, even terug in de tijd. Een maandje geleden hadden we contact. Had je een mooi recept met asperges voor ons gemaakt.
1: Heb
0: je daar nog reacties op gehad?
1: Nee, eigenlijk niet. Helemaal niks. Ik heb 4 nachten niet geslapen. Ik denk dan misschien dat ze het s'avonds doen. Of s'nachts, weet je wel. Maar helemaal niet.
0: Nou, dan gaan we nu toch hopen dat hetgeen wat je vandaag bedenkt, dat daar wel reacties op komen.
1: Ja, ik weet het niet. Ik hoop het.
0: Precies.
1: Ik hoop het.
2: Ja, maar je had het goed uitgelegd natuurlijk. Hè? Dan hoeven we ook geen...
0: Dan zijn er geen vragen.
2: Nee, er zijn er geen vragen natuurlijk.
1: Ook dat is zo.
0: Hey, en verder, Koningsdag is achter de rug geweest. Dat was voor jullie ook, denk ik, nieuw met een groot terras met allerlei mensen die een hapje en een drankje willen. Hoe is dat gelopen?
1: Ja, het was heel best wel spannend eigenlijk. Want je weet wat je kan verwachten, maar niet wanneer, wat, hoe en dat soort dingen al. Je weet niet wat je moet gaan serveren.
0: Ja.
1: Je weet niet, heb je genoeg drank in huis? Weet je wel, dat soort dingen allemaal.
0: Mm-hmm.
1: Het was een ouderwetse Montforts feestje. We hadden gelukkig het weer mee.
0: Je wou suipfeestjes zeggen.
1: Ja, ook. Nee, het kwam allemaal in golven. Om nu of 10, 11, toen werd het in één keer heel druk.
0: Ja.
1: En dan denk je van, oké, we hebben het gehad, weet je wel. En dan krijg je om 12 uur kreeg je een hele hof.
0: Ja.
1: En toen kreeg je om 3 uur, 4 uur, toen zat het hele terras helemaal rammeram vol. Met heel Montfort en omstreken en allemaal pitjes bier en mooie wijnen en witte garnituren en dat soort dingen allemaal.
0: Nou, dus, helemaal top.
1: Ja, allemaal leuk. Leuk. Ja.
0: Hey, dan voor
1: zijn er toch dingen wat we toch wel anders gaan doen, denk ik.
0: Nou ja, je leert ervan en daarmee kan je het volgende keer anders oppakken. Ja, zeker.
1: Ja, zeker.
0: Hey, voor de komende maanden, ik zag wat leuke evenementen ook staan.
1: Ja, we gaan een Italiaanse avond gaan we doen.
0: Precies, ja.
1: Dat doen we op de tuin. In samenwerking met Il Falco. Die gaat daar pizza's bakken en dat soort dingen allemaal. We hebben leuke Italiaanse wijnen erbij. Komt de muziekie. We hebben, nou goed, dat soort dingen allemaal. Dus het worden van die lange aanschuiftafels.
0: Ja.
1: En leuk, gezellig eten, drinken en
0: leuke
1: en
0: avond doen.
1: Op de tuin. De tuin is super mooi, dat is echt super gaaf.
0: Even voor de luisteraars, Ries, de tuin, waar hebben we het dan over? Waar is
1: tegenover Giovetta, die school zou ik maar zeggen.
0: Aan de Doeldijk.
1: Aan de Doeldijk, ja. Als je daarin rijdt, daar achter.
0: En wanneer zal dat zijn?
1: 26, 27 volgende maand, volgens mij. Maar dan moet je even op de site kijken, dat weet ik niet uit mijn hoofd.
0: Gaan we in de gaten houden, gaan we op de agenda zetten.
2: Ja, die zet op de agenda.
0: Ja, super.
1: Ja, hartstikke leuk. En daarna doen we... ook daar de datum weet ik nog niet. Doen we een Franse avond.
0: Ja.
1: Met allemaal klassieke Franse gerechten. En er komt
0: Alde
1: Wereld of Alde dingen, weet ik hoe je heet. Franse wijn komt erbij. En dan komt er ook een Franse zanger. En die gaat Franse chansons doen. Bekend van radio en tv.
0: Ja.
1: Dus ook dat is hartstikke leuk. Daar zijn we nu ook weer druk mee bezig. Dus,
0: mooi. Leuk om te horen dat er...
1: Op kerst bezig, jongen. Het gaat gewoon door.
2: Lekker door. Precies, zo is het.
0: Plannen moeten er zijn om de stip op de horizon te hebben. Helemaal goed. Leuk.
1: Ja.
0: Hey, dan het recept van Ries natuurlijk. Wat heb je vandaag voor ons bedacht?
1: Nou, we gaan eigenlijk een hele klassieker maken in een modern jasje. We gaan aardbeien Romanov maken. Het is aardbeientijd, het begint weer, komen.
0: Maar we hebben het dus over een dessert.
1: Een dessertje. Een gedeelte gaan we zelf maken en een gedeelte gaan we inkopen. Wij maken hier het ijs zelf, maar... Ik kan me voorstellen dat dat een beetje lastig wordt voor de mensen. Ja, dus je kan hier... Je kan lekker naar of naar onze grote vriend Daan, of je kan naar, naar de supermarkt, kan je even lekker ijs halen.
0: Goeie roomijs.
1: En dan gaan we aardbeien Romanov maken. Eigenlijk heel makkelijk. We gaan de aardbeien gaan we marineren. We gaan van tevoren gaan we een stroopje maken van een deel suiker, een deel water, een deel citroen, sap en rasp. Dat, als je 30 gram pakt van alles, dan heb je zat. Mm-hmm. Dat doen we vanille doen we erbij. Dat laten we heel even koken. Dat laten we doortrekken.
0: Ja.
1: Daar gaan we de volgende dag gaan we daar de aardbeidjes in marineren. Mm-hmm. Even schoonmaken en doorsnijden als het moet. En dan doe je de aardbeidjes doe je erin.
0: Alle zaadjes eraf of niet?
1: Wat zeg je?
0: Alle pitjes eraf, alle zaadjes eraf?
1: Nee. Gewoon alleen het kroontje eraf en dan is dat goed. Dat is toch goed. Dan doe je ze lekker in een bakje. Dat laat je even een paar uur laat je dat staan. Dat trekt heel dat vocht trekt er lekker in. En dan werkt het als een malle.
0: Ja, heel goed.
1: Die aardbeidjes gaan we gebruiken op een koepie. Waar we dan de ijs bij doen. Dus doen we het ijs erop. En dan gaan we in plaats van slagroom. We pakken wel slagroom, maar die gaan we half opslaan.
0: Ja.
1: En dan doen we een gedeelte van het vocht doen we erbij. En we doen lekker een goede scheut crème de cassis doen we erbij.
0: Kijk.
1: En dat gaan we dan opslaan. Dan wordt krijgt die hele mooie kleuren. Paars, roze, weet ik veel. En dan doe je een flinke lik doe je erop.
0: Ja.
1: En dan, als je dat al gedaan hebt, dan heb je aardbeien een keer heel anders als normaal. En ze smaken als een malle. Lekker fris, want die citroen. En een beetje zoetig door het suiker.
0: Ja.
1: Lekker romig door het vanille. En dan die Romanov-room erbij. Nou, jongen, lekker vreten.
0: Het klinkt heerlijk, Ries. Denk,
2: ja,
0: denk
2: het
0: je dat,
2: echt lekker.
0: Dat je het om 2:05 klaar kan hebben? Twee dagjes voor ons?
1: Ja, 2:05. Ja, ga ik net redden. Kom maar. wij doen er wel stiekem ijs bij.
0: Helemaal goed, Ries. Klinkt allemaal weer heerlijk. De mensen die daar thuis denken van... Ja, dat ging allemaal wel erg snel. Jij probeert zo snel mogelijk even het receptje bij mij te hebben. Dan zet ik het op de Facebookpagina van Tussen 12 en 2 met Kees en Drees. Ja. Zodat de mensen dat nog even na kunnen lezen. En de ingrediënten kunnen kopen en zelf aan de slag kunnen.
1: Ja, hartstikke goed.
0: En als er vragen zijn, dan...
1: Ja, kunnen ze altijd bellen. Telefoonnummer zet ik erbij.
0: Zet je erbij. Helemaal goed. Hey, dank je voor je tijd, Ries. Succes.
1: Ook langskomen, hè.
0: Je kunt ook langskomen, ja zeker. Dat is misschien nog wel het allerbeste.
1: Ja, zo is dat.
0: Zo is dat. Iedereen weet de weg naar Kasteel Montfort wel te vinden, dus dat komt goed.
1: Zo is dat, ja zeker.
0: Hey, dank voor je tijd. Succes met de voorbereidingen vandaag.
1: Nog één dingetje
0: even.
1: Zometeen komt er even een... op Facebook komt er... We hebben net een tonijn binnengekregen van 20 kilo.
0: Zo.
1: Dus die gaan we zometeen slachten. En hij is wel dood, dat dan weer wel.
0: Ja, ja.
1: En voor de rest gaan we hem helemaal slachten en doen. En dus komen allemaal foto's op Facebook van hoe we daarmee bezig zijn.
0: Kijk.
1: Dus misschien wel leuk om even te kijken.
2: Zeker te weten.
0: Van 20 kilo.
1: 20 kilo. Schoon aan de haak. Dus die gaan we helemaal...
0: Ik kijk even schuin naar links. Kees, heb jij wel zo'n vis van 20 kilo gevangen?
2: Ik vang helemaal niks. Dus het is een last van de vingerkant was maar 3 kilo. Dat was ik al heel tevreden.
1: dat is al heel veel.
0: Hey, als,
1: nee, maar dit is...
0: Als wij ja, nou... Ja? Sorry, ga je gang.
1: Nee, deze gaan we lekker verwerken in sashimi. En, tenminste, een soort sashimi gaan we maken. Dat gaat het leuk worden. Echt mooi.
0: Hey, als we er nou toch zo om 2:05 even zijn. En je gooit die 20 kilo tonijn naar Kees. Dan heeft hij hem gevangen.
1: Ja, dat is waar.
2: Ja, hij zal niet meetellen voor de competitie. Maar het is wel leuk om een keer wat te vangen.
0: Ja, helemaal goed, Ries. Top.
1: Okay.
0: We gaan elkaar luisteren.
2: Hoi. Hey, hartstikke bedankt. Hoi. Hoi.
0: Ries Verburgt, onze chef-kok, topkok uit Kasteel Montfort.
2: Ja.
0: Dus iedereen moet aardbeidjes
2: vind ik ook, hoor.
0: Gaan kopen, gaan plukken.
2: Het klinkt al lekker.
0: Het water liep je in de mond.
2: Kees. Inderdaad, zeker te weten.
0: We gaan een lekker muziekje draaien.
2: Ja.
0: En ik weet dat Ries toevallig ook wel een beetje fan is van deze artiest.
2: Ja.
0: Herman Brood en his Wild Romance. Want ook Ries is ongetwijfeld vroeger in de Azentot geweest.
2: Zeker
0: in de
2: weten.
0: In waar hij woonde.
2: Ja.
0: En hij heeft ongetwijfeld Never Be Clever gehoord. Herman Brood en his Wild Romance.

0: En toen was hij echt klaar.
1: Toen was hij echt klaar, inderdaad.
0: Kenny Rogers en The First Edition. En het nummer heet Just Dropped In To See What Condition My Condition Was In.
1: Hij is geweldig, hè? Ja. Goed gedateerd nummer.
0: En daarvoor Herman Brood en his Wild Romans, Never Be Clever. En jij zegt, ik heb hem hier een keer ook in de Mojok.
1: Ja, ik heb hem Mojok hier op zijn treden. Dus was geweldig.
0: Ja, nee, precies. He? Het was toch de Nederlandse rock and roll held.
1: Ja, zeker. Het was een bijzonder man.
0: Bijzonder mens.
1: Heel bijzonder mens was het, absoluut.
0: Hey, we gaan het hebben over het nieuws.
1: Ja, ik heb maar één itempje.
0: Nou ja, dan ga ik toch het muziekje instarten.
1: Laten we het maar doen.
0: Ja. Weet je wat, dan doe ik lekker lang met aankondigen. Dan lijkt het wel. Dames en heren, het Montfoorts en Linschoters nieuws tot u gebracht door Kees van Hattem.
1: Het Hoogheemraadschap start met dijkverbeteringen tussen Montfoort en Hekendorp. En vanaf juni kan dit tot overlast leiden. En dat heeft niet zozeer te maken als met de werkzaamheden. Want neem niet aan dat iemand met zijn boot naar het werk gaat.
0: Dat zullen niet veel mensen
1: zijn. Maar het gaat vooral om het aan- en afvoeren van materiaal waar men overlast van kan hebben.
0: Maar er zijn toch ook zat mensen die pleziervaart hebben met hun bootje in die periode.
1: Dus zeker.
0: Hou daar zeker rekening
1: zeker.
0: Mee.
1: Maar het is wel heel belangrijk om droge voetjes te houden met z'n allen, jongens. Want dat is toch wel erg belangrijk.
0: Dat was mijn case.
1: Nee, meer echt niet.
0: Dat is inderdaad niet veel.
1: Ik ken er wel wat bij verzinnen, hoor. Zo is het niet.
0: Nou, verzin er eens wat bij.
1: Dan. Wat moorden of wat dan ook. Ja.
0: Moet alleen nog gepleegd worden.
1: Ja, het moet nog gebeuren.
0: Hé, hey, gaan we zo verder praten over het weer en de uitgaansagenda.
1: Ja.
0: De to-do-agenda. Doen we door een Nederlandstalig nummertje tussendoor te draaien. Ja. En dit is eigenlijk een muziekje wat wij normaal gesproken niet zo zouden draaien.
1: Nee.
0: Maar het heeft wel een speciaal plekje voor mij nu gekregen. Want afgelopen woensdag heb ik een mooi feest mogen meemaken. Yep. Van Peter en Gerwin. En zij gingen hun feest openen. Met iedereen welkom heten. En toen pakten ze de microfoon en gingen ze dit nummer heerlijk playbacken.
1: Oké.
0: Waarom die microfoon er dan bij zat. Dan leek het net alsof. En het gaat over kameraden. En hun zijn al, ze zijn bij de 50 geworden. En al 40 jaar vrienden. Dus
1: kijk eens aan.
0: Dat was wel een mooie gelegenheid.
1: Zeker te weten.
0: Dus we gaan het nummer gewoon lekker draaien. Als voor mij een nagedachtenis aan een mooi feest. En voor Peter en Gerwin, omdat ze dikke kameraden zijn.
1: Zo is het.
0: Zo heet het nummer ook. Ancora, Jan Smit, Jan Keizer. Kameraden.

0: gaat eigenlijk ook over ons, Kees.
1: Ja, ja. Ja, we zouden ook mee te zingen voor je.
0: Ja. Lekker mee te tikken.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Maar ik, mijn kameraden heb ik toch een... Nou ja, laat ik maar niks zeggen. we gaan verder met het weerbericht, Kees.
1: Ja, laten we dat maar doen. Ja, ik moet hem nog opzoeken ook. Dus we waren goed, we waren lekker bezig.
0: Goed. Dan start ik hem toch stiekem.
1: Ja, doe dat maar.
0: Kees, vertel, wat gaat het weer de komende... Voor mij, we gaan naar dit weekend nog niet zo, maar volgend weekend...
1: Volgend weekend, vanaf dinsdag gaat de temperatuur omhoog, jongens. Dan gaan we echt naar de 5, 6, 20 graden, dus dat is wel lekker. Maar vanmiddag wisselen zon, wolken en buien elkaar af. Lokaal kan een klap onweer voorkomen. Het is 12 tot 15 graden bij een matig tot aan zee vrij krachtige westenwind. In de loop van de middag wordt het geleidelijk droger. Vanavond en vannacht is het tijdelijk droog met opklaringen. In het binnenland koelt het flink af naar 2 tot 6 graden. Dat is koud, zeg.
0: 2 is niet veel.
1: Nee, dat is niet best. Morgen start de dag bewolkt met buien geregen. In de middag is bij buien kans op onweer. Slechts af en toe schijnt de zon. Het wordt 13 tot 16 graden. Maar wat we al zeiden, vanaf dinsdag gaat de temperatuur omhoog. Dus dan wordt het lekker weer, jongens. Dus op naar een lekker Pinkse weekend.
0: Dus je hoeft volgende week voor ons sowieso niet thuis
1: te blijven? Nee. Gewoon lekker naar buiten gaan.
0: Lekker op buiten.
1: Zo is het.
0: Juist. Hey, dan de uitgaansagenda, Kees.
1: Ja, 18 tot en met 22 mei, zwemvierdaagse. 2 tot en met 5 juni is de avondvierdaagse in Montfoort.
0: Ik denk, kijk op de betreffende sites hoe je mee kan doen.
1: Ja. De zwembad moet je eigenlijk volgens mij via het website ook opgeven.
0: Ja, dat zal ik ook voor de avond.
1: Voor de avondvierdaagse zal dat ook al zijn, maar dat gaat en ook via groepen natuurlijk, dat soort dingen.
0: Op scholen, ja.
1: Dus 2 tot en met 5 juni, avondvierdaagse in Montfoort. 6 juni, de radiostad. Montfoort Radio Bingo. En we hadden net Ries aan de lijn.
0: Ja.
1: En 5 en 6 juni, dan is die Italiaanse pizzaavond van het Oude Kasteel. En dat wordt gehouden in de tuin.
0: Het Oude Kasteel?
1: Of het Oude Kasteel. Het kasteel. Hoe kom ik nou? Er staat oké onder. Oude Kasteel, daar ik zeker.
0: Ja, ik weet het niet.
1: Nee, af en toe gaat er in mijn gedachten wel eens iets wat daarom, ik niet helemaal kan
0: volgen. Daarom zijn we ook
1: kameraden. van het kasteel. En dat wordt gauw in de tuin.
0: In de tuin. De trouwtuin, om het zo maar te zeggen. Ja. Aan de Doeldijk.
1: Aan de Doeldijk.
0: Helemaal aangekleed. Ja. En in samenspraak met Il Falco wordt daar een mooi evenement georganiseerd. Zo is dat. Dat was hem, Kees.
1: Dat was hem. En wij waren even aan het kijken bij het kasteel op de website, maar dat stond er niet helder op.
0: Daar stond het nog niet echt helder op, maar op de Facebookpagina.
1: Ja, inderdaad. Ja,
0: precies. Voor mij staat er morgenavond nog dat ik met Ries een hapje ga eten. Dus dat zal ik het hem eens even zeggen.
1: Vertel hem maar eens even dat hij die website beter bij moet houden.
0: Dat moet even gebeuren.
1: Laat eens zeggen, nou maar bij het koken houden. Dat lijkt me handig.
0: Veel belangrijk. We gaan het hebben over de artiest van de maand.
1: Yes.
2: Dit is de artiest van de maand.
0: En inmiddels dus de laatste zaterdag dat wij... Nee, dat zeg ik niet
1: nee,
0: goed.
1: We hebben nog een zaterdag.
0: We hebben er 2 gehad. Dit is de derde zaterdag dat we Frankie Goes to Hollywood als artiest van de maand hebben. In het tweede uur gaan we draaien het hele mooie en vaak met kerst gedraaide Power of Love. En nu hebben we het over een ander nummer van Frankie Goes to Hollywood. Ook weer van het legendarische album Welcome to the Pleasure Dome gaan we draaien. Frankie Goes to Hollywood als artiest van de maand met het nummer...
1: Born to Run.

0: De artiest heet Del Shannon en het nummer heet Keep Searching. En die is echt wel uit de oude doos, Kees.
1: Die is echt uit de oude doos, ja, zeker. Zeker, zeker te weten. Neem maar af.
0: Ik stond op jouw verlanglijstje. Dus,
1: ja, het lekker nummer, absoluut.
0: Ja, helemaal top. Hé, we gaan snel verder met...
2: Guilty Pleasure.
1: De Guilty Pleasure, ja.
0: We proberen altijd iemand te vinden die jarig was of is of is geweest. Deze dame is aanstaande woensdag jarig. En het is Lissy van Zwol. En Lissy is natuurlijk onderdeel van Ons Genoegen.
1: Ja.
0: En is altijd wel met muziek bezig.
1: Yes.
0: En, door de jaren heen blijkt ook dat ze altijd wel een toch wat apart nummer kiest. En dat vind ik juist heel erg leuk.
1: Heel erg leuk, zeker.
0: Ze heeft nu wat, voor mij is ze pas op vakantie ook in Frankrijk geweest. Dus dat zal er misschien wel mee te maken hebben. Een Frans nummer gekozen. De artiest heet Patrick Watson. Of op zijn Frans zal het wel Patrick Watson zijn.
1: Ja, ik denk het ook, ja.
0: Het nummer heet Je te laisserai des mots. En vrij vertaald staat dat voor Ik zal je woorden nalaten. En ik denk dat het een heel mooi gevoelig nummertje is. En we gaan hem graag voor Liz draaien. Aanstaande woensdag is ze jarig. Dus mocht je er tegenkomen, geef er een dikke knuffel. Bij deze alvast namens ons, Kees, van harte gefeliciteerd
1: met je verjaardag,
0: Liz.
1: Zeker.
0: En we gaan hem graag voor je draaien. Patrick Watson, Je te laisserai des mots.

0: Terwijl we naar de heerlijke klanken luisteren van Focus met het instrumentale nummer Sylvia. Zit er langzaam een einde te komen aan het eerste uur van tussen 12 en 2 met Kees en Dre. Blijf lekker luisteren. Aan de andere kant van de 1 uur zijn we weer terug met het tweede uur. Waarin we eigenlijk alle vaste items hebben die we normaal ook hebben.
1: Ja, inderdaad. Dus ik zou zeggen tot zo.
0: Tot zometeen. Hoi hoi.

0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de Verenigde Arabische Emiraten is een elektriciteitsgenerator bij een kerncentrale geraakt door een drone. Daardoor ontstond brand, niemand raakte gewond. Volgens het Internationaal Atoomenergieagentschap is er geen sprake van een verhoogd stralingsniveau. Wie achter de droneaanval zit is onduidelijk. Tijdens de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran waren de Emiraten regelmatig doelwit van Iraanse drones. Op dit moment is er een staakt het vuren, maar er zijn nog geregeld aanvallen. President Zelensky noemt de grote droneaanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne. Bij die Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en energieinfrastructuur aanvalt. NEC is derde geworden in de Eredivisie en mag volgend seizoen meedoen aan de voorronde van de Champions League. De club uit Nijmegen won zelf met 2-1 van Go Ahead Eagles en profiteerde van het 5-1 verlies van FC Twente op bezoek bij PSV. Ajax eindigt als vijfde en speelt daarom play-offs voor de voorronde van de Conference League. De Amsterdammers kwamen niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Heerenveen. Telstar weet zich te handhaven in de Eredivisie. In een rechtstreeks duel tegen concurrent FC Volendam werd gewonnen. De Nederlandse handbalmannen hebben zich niet geplaatst voor het WK volgend jaar in Duitsland. Nederland verloor in Rotterdam voor de tweede keer in de play-offs van Griekenland met 38-33. De handbalmannen waren er de afgelopen 2 WK's wel bij. Het weer, veel bewolking en enkele buien met kans op onweer. Vanavond in het midden en westen droger, maar in het oosten blijft het regenen. En vannacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 8. Morgen overdag een afwisseling van zon, wolken en buien bij ongeveer 15 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Nu volgt een herhaling van een eerder uitgezonden programma. Brugmans.
3: Dit is van 12 tot 2 met Kees en Dre.
4: Welkom terug bij het tweede uur van Tussen 12 en 2 met Kees en D. Op deze toch wat frisse zaterdag.
5: Het is koud.
4: Zeg ik het zelf.
5: Ja, zeker.
4: Het tweede uur, wat gaan we allemaal doen? We hebben voldoende op de programma staan. We hebben zometeen het Nederlandstalig verzoeknummer van Patrick van Oostrom, die afgelopen woensdag jarig was. Het cabaretfragment is van Jochen Otte. De Kees Classic van Urge Overkill. En we zeggen allereerst... Goedemiddag voor iedereen. Uiteraard komt ook de artiest van de maand nog een keer voorbij. En verder hebben we wat lekkere muziek bij elkaar gezocht, denken we.
5: Ja, en ik wou toch nog eventjes... 8 mei is dat nummer uitgekomen van... die gaan wij ook draaien. Dat is iemand die...
4: Ja, dat is een nieuw nummer van René Kuppens, heet ja. de artiest. Ja. Of Jira, zoals zijn artiestennaam is.
5: Ja.
4: Hij is leraar op het Iverta. En ja. We hebben hem wel eens vaker in de uitzending gehad. Een jaar of 5, 6 geleden denk ik dat ja, we hem al een keer hadden.
5: Ja.
4: En hij doet op dancegebied leuke dingen. Hij maakt leuke muziek.
5: Ja.
4: En hij zit eigenlijk een klein beetje te wachten tot hij echt een keer gaat doorbreken. En ik denk dat hij hier wel weer een goede stap mee gezet heeft. Het is een heerlijk nummer. Die gaan we straks ook draaien. Ja. Zeker. We maar beginnen met toch wel een oude is, hoe moet ik het zeggen?
5: Het is een oude swingnummer. Swing. Zeg maar zomercarnaval krijg je dan.
4: Het druipt er vanaf.
5: Ja, zeker te weten.
4: Als ik zeg Sergio Mendes en Brazil 66, dan zeg jij?
5: Mascanada.
4: Dat bedoel ik.

0: tijdens het applaus wat Nirvana krijgt tijdens deze unplugged session die ze opgenomen hebben in New York. Gaan wij het alvast hebben over het volgende item, Kees.
1: Ja.
0: Want we gaan het hebben over het Nederlandstalig verzoeknummer. Patrick van Oostrom was afgelopen woensdag jarig. En bij deze namens mij en Kees.
1: Nog hartelijk gefeliciteerd.
0: Van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Ja. Hoop dat je een mooie dag hebt gehad. En Patrick, heb altijd wel, ook de jaren dat we met een groep naar de Formule 1 waren, toch altijd wel, ja, hij weet wel een bepaald type nummertjes op te zoeken. ik noem maar één term, zon op mijn piemel. Ja, ja. Dat komt toch een beetje bij Patrick vandaan. Zulke soort liedjes vindt hij mooi. En ik moet zeggen, als je dan met een groepje weg bent, vindt iedereen het ook
1: fantastisch. Vindt iedereen het geweldig, zo is het toch.
0: Hij zei, ja, ik zit een beetje in mijn midlife crisis misschien.
1: Dus
0: ik ga ook dit jaar voor het eerst naar de Zwarte Cross.
1: Oh joh.
0: Ja.
1: Oh.
0: En daar is deze band helemaal hot. Kick Now Us.
1: Ja.
0: Dat is Twents, Oosters voor Kijk Ons Nou.
1: Kijk Ons Nou eens.
0: En Hemel Zonder Bier. Daar willen ze zeker niet naartoe.
1: Daar willen ze zeker niet naartoe, nee.
0: Dus we gaan hem lekker draaien voor Patrick. En nogmaals, van harte gefeliciteerd, Pat. En voor jou dus, Kick Now Us, Hemel Zonder Bier.

De tap die geet no open, alle vaten die stond cold. Hey! Laat de drank maar lopen, voor het wet aan beneden.

0: Het was er weer eentje uit de oude doos, Kees.
1: Ja, inderdaad.
0: Rudy Bennett met I'm So Proud.
1: Kwam van mijn lijstje af. Dat zijn de nummers die je niet moet vergeten, toch?
0: Ja, nou ja, ik weet niet.
1: Je was hem al vergeten.
0: Dat is voor mij het voor het eerst dat ik hem hoor. we gaan het hebben over het cabaretfragment, Kees.
1: Ja, inderdaad.
0: De artiest Jochen Otten, ken je die?
1: Nee. Nee, ja, zeg mij niks.
0: Ik denk als je hem ziet, dan gaat hij wel een lampje branden.
1: Ja.
2: Cabaretfragment.
0: Het cabaretfragment. Jochen Otten is onderdeel van de Sluipschutters.
1: Ja.
0: Altijd met z'n vieren mooie sketches maken.
1: Ja.
0: En vaak ook... ja, hoe moet ik het zeggen? Hij is vaak het zulletje van de groep.
1: Ja.
0: Maar hij doet het erg leuk. Hij heeft ook een eigen programma, een eigen cabaretshow. En daar gaan we nu een stukje van laten horen.
1: Ja.
0: Koop jij wel eens bloemen voor je vrouw?
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja.
0: En wat zegt zo'n bloemister altijd als je koopt?
1: Schuin afsnijden.
0: Precies. Nou, dat vindt Jochen onzin. We gaan het horen.
3: Niet mijn level. Vind ik bloemisten de ergste.
4: Ja.
3: Oh man, dan krijg je zo'n flutbosje voor veel te veel bij zo'n kiosk. En dan wil je naar huis gaan en dan zegt zo'n bloemist van... Hey, moet thuis even schuin afknippen. Nee, wat is hier aan de hand? Moet thuis even schuin afknippen. Je moet niet fucken met mij, vriend. Ze staan hier bij jou in een emmer gewoon te drinken. Komen ze bij mij thuis, kunnen ze alleen maar schuin drinken. Wat is er in de tussentijd gebeurd? En als het zo belangrijk is, waarom knippen ze zelf niet schuin af? Nou, dat is gewoon voor bloemisten onderling, hè? Dat ze tegen elkaar kunnen zeggen, want ik heb er net weer in huis gestuurd, jullie gaat schuin afknippen. Ja. En of je nou schuin afknipt of recht, het is gewoon een dood ding. Het is ontworteld. Het is eigenlijk gewoon al, het sterfproces is gaande. Het is eraf. Die wortels zijn eraf. Het is dood als je thuis zo'n bosje in een vaas zet op de keukentafel. Je bent hem aan het opbaren. Dat is wat je aan het doen bent. En daarom vind ik bloemisten de meest cynische teringleiders van iedereen die ik ken. Ja, want die doen er dan ook nog een zakje voeding bij. Zo van, hier heb je een dode hond en een zak brokken.
2: Dit is van 12 tot 2 met Kees en Dre.

0: Een goede week is er nu uit. Het nieuwe nummer van de artiest Jira, oftewel René Kuppens. Gewoon leraar hier op het Iverta in Montfoort. En in zijn vrije tijd toch maar wel een hele uitgebreide hobby aan het worden. Ja. Probeert hij lekkere dancemuziek te maken. En ik moet zeggen, fantastisch nummer.
1: Ja, absoluut. Zeker weten. Heerlijk nummer, absoluut.
0: We gaan snel verder met de Case Classic.
1: Laten we dat maar doen.
0: Het orgeltje moet weer uit de kast komen.
1: Yes. Zwaai me niet uit de kast hoeft te komen. Kees Classic.
0: Ja, Kees, kom eens uit de kast.
1: We gaan het hebben over Urge Overkill. Urge Overkill wordt in 1986 opgericht in Chicago, USA, door Nathan Catroot, Johnny Rowan en Eddie Reuser. En groeit uit tot een alternatieve rockband. Catroot en Reuser ontmoeten elkaar op de Northwestern University en besluiten samen alternatieve rockmuziek te gaan maken. En in 86, als Rowan is aangesloten, komt hun eerste EP uit. Deze trekt wel meteen de aandacht van een supertrouwe fanschare, maar geeft de band niet de gewenste aandacht van het grote publiek. In 89 komt hun eerste album uit, maar het duurt tot 91 bij het uitkomen van hun derde album tot ze bij het grote publiek bekendheid krijgen. Vooral door hun voorprogramma bij de Nevermind Tour van Nirvana. Toevallig dat we hem ook net gedraaid hebben. In 97 valt de band uit elkaar door interne ruzies, maar in 2004 pakken de leden het weer op en bestaan nog steeds. Alleen zonder Rowan, want die komt te overlijden op 23 juni 2023 op 57-jarige leeftijd. Geniet nu van het muzikale monument in de stijl waar de band bekend om werd, de eigenzinnige manier van coveren van hits. Girl, You'll Be a Woman Soon, origineel van Neil Diamond en bekend geworden door het gebruiken van het nummer in Pulp Fiction, Urge Overkill.

0: De artiest die we allemaal kennen als toch wel rauwe, ik moet zeggen, rauw van de pits.
1: Ja, hebben een rauwe stem.
0: Rauwe stem.
1: Ja.
0: En toch een beetje ook wel vanuit de rock scene langzaam overgekomen naar meer melodieuze muziek. Ja. Rod Stewart met toch zeker een hele mooie ballad. Sailing. En daarvoor hadden we Urge Overkill, de Kees Classic met Girl, You'll Be a Woman Soon.
1: Ja, geweldig, hè?
0: En dan moet jij ongetwijfeld aan je dochter denken.
1: Ja, dat is ondertussen.
0: We zijn wel een paar jaar verder.
1: Ja, we zijn wel even wat verder. Maar, maar ik vind het een geweldig nummer. Ik vind het ook een geweldig nummer van Neil Diamond, hoor. Ja. Overigens, laat dat even zeggen.
0: Ja.
1: Maar dit is wel heel gaaf gekofferd.
0: Helemaal goed, Kees.
1: Trouwens, sowieso een ondergewaardeerde band, hoor. Dat Urge Overkill. Die hebben hele goede muziek gemaakt. Okay, absoluut.
0: Okay. Heb je al ideeën? Volgende week hebben we nog een uitzending. Maar over twee weken de Kees Classic. Ben je al mee bezig? Heb je al wat lijstjes?
1: Ik heb al wel wat lijstjes. Die liggen allemaal op.
0: Alfabetisch volgen
1: op een bureautje. met stickertjes.
0: Ja, precies. In jouw op bergsysteem.
1: Ja,
0: zeg maar.
1: Klopt.
0: Post-its.
1: Post-its, ja. Dat is mijn archief.
0: Ja, als het werkt, dan werkt het, Kees.
1: Ja, zo is het.
0: Daarom. We gaan snel verder met de artiest van de maand.
1: Yes.
0: Even kijken, hoor.
2: Dat is deze. Dit is de artiest van de maand.
0: Ja. Ik had hem gewoon klaarstaan, joh. Ik maak er paniek mee.
1: Nee, maar dan komen we wel met hele andere dingen bezig. Ja, maar enorm echte lagen hier. Dus,
0: tranen, joh.
1: Ja, inderdaad.
0: Frankie Goes to Hollywood is de artiest van de maand deze maand. Hoef ik niet meer uit te leggen. Ik zei het al ook het eerste uur. Dit nummer staat eigenlijk vooral rond de kerstdagen vaak
1: inderdaad,
0: afgestemd. Omdat het ook wel een beetje een kerstballet is. Het gaat helemaal niet over de kerst of wat dan ook. Maar het komt ook door de clip toen. Dat
1: klopt.
0: Ook een beetje over.
1: Ook over die caravaan die door woestijn. Ja, inderdaad.
0: Daar heeft het mee te maken.
1: Ja.
0: We gaan hem lekker draaien. Artiest van de maand, Frankie Goes to Hollywood met
1: Power of Love.

0: De fantastische klanken van de Haagse formatie The Golden Earring, When the Lady Smiles. En ja, we zeggen het elke keer. Jammer dat ze niet meer bestaan eigenlijk.
1: Nee, inderdaad. Ja. Nee, dat is zeker jammer.
0: Ook wel leuk dat we lieve reacties van wat luisteraars krijgen die zitten te genieten.
1: Ja, inderdaad. Ja. Zijn er een aantal die waaronder Jasper, mijn buurman tegenwoordig, die zei heerlijk uitzending.
0: Heerlijk uitzending. Ja. Mirjam heeft net over het nummer van Sailing Rod Stewart, dat de vader dat altijd draaide. En net ook Frankie Goes to Hollywood, Power of Love. Miranda, die zegt heerlijk nummer.
1: Dus, ja, dus daar doen we het voor. Ja, daar doen we het voor.
0: En app gerust vaker als je wat hoort. Ook als je het niet leuk vindt, laat gerust weten.
1: Ja, en weet je wat het is? Als je wat wil horen, iets speciaals wil, laat het ook even weten. Want vorige week stond dit ook al op ons programma.
0: Ja,
1: toen zat er eentje in de buis te luisteren naar ons. Dus dat kun je niet weigeren.
0: Dus zat in de Green Mile. Maar goed, dit nummer hebben we nog klaarstaan van vorige week. En we gaan hem lekker draaien. Het is ook weer een goede 6 minuten. En het nummer heet Lady Starlight. En de formatie heet
1: Scorpions.
0: Is Duitse.
1: Ja, is Duitse.
0: We gaan lekker draaien. Lady Starlight.

0: Bas had nog even lekker als uitsmijter, Kees.
1: Dat was toch wel even heerlijk, hè? Zeker te weten.
0: De volle 6 minuten 12. Lady Starlight, The Scorpions.
1: Ja.
0: Duitse formatie, inderdaad. Je zegt terecht van gitarist.
1: Rudolf en Michael Schenker. Die Michael Schenker heeft ook bij Scorpions gespeeld. Ja. Geweldig gitarist, absoluut.
0: Top muziek. Ja. We zijn aan het einde gekomen van ons programma en we gaan wat mensen bedanken. We bedanken uiteraard Ries Verburgt, de chef-kok van Kasteel Montfort, die ons een heerlijk dessert voorschotelde. En nogmaals, hij gaat het even naar mij op de mail zetten. En dan zet ik het ook op de pagina.
1: Facebook.
0: Op Facebook van Tussen 12 en 2 met Kees en Ree. We bedanken Lissy van Zwol voor haar guilty pleasure. We bedanken Patrick van Oostrom voor zijn Nederlandstalig verzoeknummer. En verder alle luisteraars die gezellig meegeluisterd hebben. En ook gewoon af en toe eens een appje sturen van...
1: Ja, zo is het. Dat het leuk is.
0: Doen we het niet voor niks. Wij gaan er een weekje tussenuit. Het is Pinksteren en ik zit aan de Belgische kust. En het zal heerlijk weer worden volgende week.
1: Ja,
0: dus
1: ik zal
0: rood als een kreeft terugkomen.
1: Maar de week erop zijn we er gewoon weer.
0: De week erop zijn we er weer. En dan hebben we ook al wat ideeën voor het interview. Dus dat gaat helemaal goed.
1: Gaat helemaal goed komen.
0: Ga je nog leuke dingen doen volgende week?
1: Denk het wel, ja. Ik ga sowieso vrijdag lekker vissen.
0: Succes daarmee, Kees.
1: Kom helemaal goed.
0: Goeie week allemaal en over 2 weken zijn we terug. Tot ziens.
1: Doei.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-n-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland.
1: Je lokale blik. Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
2: Radio Stad Montfoort.
1: Nu het nieuws van 6 uur.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In twee steden in het zuidwesten van Duitsland zijn vandaag bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt tijdens een van de grootste ontruimingen in jaren. In Pforzheim, ten westen van Stuttgart, moesten bijna 30.000 mensen tijdelijk hun huis uit omdat een bom van bijna 2 ton moest worden ontmanteld. Het was waarschijnlijk een Britse blockbuster. In Bitburg, boven Trier, werden 7 Amerikaanse bommen onschadelijk gemaakt. Daar werden bijna 200 mensen tijdelijk geëvacueerd. In het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn sinds donderdag veel meer mensen dan is toegestaan. Er zitten nu zo'n 2200 mensen, 200 meer dan mag van de rechter. Het is er nu zo druk dat de opvangorganisatie maar net wist te voorkomen dat mensen vannacht buiten moesten slapen. President Zelensky noemt de grote droneaanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en energieinfrastructuur aanvalt. Voetbalsupporters zijn vanmiddag met elkaar op de vuist gegaan op een parkeerterrein langs de A28 bij Putten. Volgens regionale media ging het om supporters van Ajax en Feyenoord. 1 persoon raakte gewond. Ook is een auto in brand gestoken. In de laatste speelronde van de Eredivisie heeft NEC de 3e plaats veiliggesteld, die recht geeft op de voorronde van de Champions League. Er werd met 2-1 gewonnen van Go Ahead Eagles. Twente eindigt op de 4e plek en Ajax werd 5e. Telstar wist de na-competitie te ontlopen en blijft nog een jaar in de Eredivisie. Volendam moet tegen Willem II uitvechten wie volgend jaar uitkomt in de Eredivisie. Het weer, veel bewolking en enkele buien met kans op onweer. Vanavond in het midden en westen droger, maar in het oosten blijft het regenen. En vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 8. Morgen overdag een afwisseling van zon, wolken en buien bij ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
1: Adverteer nu op Radio Stad Montfoort. Informeer naar de vele mogelijkheden en onze zeer voordelige tarieven. U adverteert al vanaf €17,50 per week. Bel voor meer informatie naar 06 275 66659 of mail naar adverteren@radiostadmontfoort.nl. Adverteren op Radio Stad Montfoort. U zult zien dat het werkt.
4: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
2: Radio Stad Montfoort.
1: Met nu non-stop muziek.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar, de scherpste prijzen van Nederland.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden, lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Martijn van Beek met het NOS-journaal. In twee steden in het zuidwesten van Duitsland zijn vandaag bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt tijdens een van de grootste ontruimingen in jaren. In Pforzheim, ten westen van Stuttgart, moesten bijna 30.000 mensen tijdelijk hun huis uit, omdat een bom van bijna 2 ton moest worden ontmanteld. Het was waarschijnlijk een Britse blockbuster. In Bitburg, boven Trier, werden 7 Amerikaanse bommen onschadelijk gemaakt. Daar werden bijna 200 mensen tijdelijk geëvacueerd. In het aanmeldcentrum in Ter Apel was het vannacht zo druk dat maar net is voorkomen dat mensen buiten moesten slapen, meldt RTV Noord. Asielzoekers moesten de nacht doorbrengen op stoelen in wachtruimten. Voor de komende dagen zijn extra opvangplekken nodig. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel ligt, zegt dat de situatie onaanvaardbaar is. En de gemeente gaat opnieuw in gesprek met het ministerie over een oplossing. Sinds donderdag zit er in Ter Apel meer dan 2200 asielzoekers. Van de rechter mogen dat er niet meer dan 2000 zijn. Studenten en medewerkers van de Universiteit Utrecht kunnen vanaf morgen weer inloggen in de systemen. Anderhalve week geleden ontstonden door een brand in een datacentrum problemen. Websites waren niet bereikbaar en online studeren was niet mogelijk. Woensdag werd een tijdelijke stroomvoorziening opgezet. Hulporganisaties maken zich zorgen over de nieuwe ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Artsen zonder grenzen stuurt extra mensen naar het gebied. Het Rode Kruis zet in op preventie en voorlichting om verspreiding te voorkomen. De uitbraak is door de Wereldgezondheidsorganisatie bestempeld als internationale noodsituatie. Tot nu toe zijn 88 doden gevallen door de uitbraak. En er zijn ruim 300 verdachte gevallen. Het weer in het westen droog, in de rest van het land regent. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen opnieuw buien en het wordt dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden, lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
2: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Nu volgt een herhaling van een eerder uitgezonden programma.

0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Premier Babiš ageert al jaren tegen vermeende partijdigheid van de Tsjechische omroep. Journalisten onthulden onder meer belangenverstrengeling door de premier en misbruik van EU-subsidies. Bij een aanval door een koe is in Oostenrijk een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar man raakte gewond en is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie was de aanval in een weidegebied in Oost-Tirol, waar tientallen koeien van lokale boeren graasden. Waarom de koe het echtpaar aanviel is niet duidelijk. Het stel had geen hond bij zich. Soms vallen koeien honden aan als ze hun kalfjes proberen te beschermen. Vorig jaar overleed een man van 85 door een aanval van een koe in Oostenrijk. Autoriteiten en boeren adviseren om genoeg afstand te houden en honden aan te lijnen. De 9e etappe in de Giro is gewonnen door de Deen Jonas Vingegaard. De wielrenner kwam alleen over de streep. De Nederlander Tijmen Arendsman finisht als vierde op een halve minuut achter Vingegaard. De roze leiderstrui is nog altijd in handen van de Portugees Afonso Eulalio. Arendsman klom naar de 6e plaats in het algemeen klassement. In het aanmeldcentrum in Ter Apel was het vannacht zo druk dat maar net is voorkomen dat mensen buiten moesten slapen, meldt RTV Noord. Asielzoekers moesten de nacht doorbrengen op stoelen in wachtruimte. Voor de komende dagen zijn extra opvangplekken nodig. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel ligt, zegt de situatie onaanvaardbaar te vinden. Het weer in het westen droog en de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen overdag opnieuw buien en het wordt dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
1: Adverteer nu op Radio Stad Montfort. Informeer naar de vele mogelijkheden en onze zeer voordelige tarieven. U adverteert al vanaf €17,5 per week. Bel voor meer informatie naar 06 275 66659 of mail naar adverteren@radiostadmontfort.nl. Adverteren op Radio Stad Montfort. U zult zien dat het werkt.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl.
4: Nu volgt een herhaling van een eerder uitgezonden programma.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-n-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland. Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen worden opgeroepen geld vrij te maken om voorlichting te geven over de gezondheidsrisico's en om waarschuwingssystemen op te zetten. Ook zouden klimaatbestendigheid en duurzaamheid onderdelen moeten worden van zorgopleidingen. Ook oud-minister Kuipers zat in de commissie. Volgens hem is er ook in Nederland geen ontsnappen aan. Hij wijst op vroegtijdige sterfte door onder meer longkanker, veroorzaakt door fijne deeltjes die vrijkomen bij bosbranden. In twee steden in het zuidwesten van Duitsland zijn vandaag bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt, tijdens een van de grootste ontruimingen in jaren. In Pforzheim, ten westen van Stuttgart, moesten bijna 30.000 mensen tijdelijk hun huis uit, omdat een bom van bijna 2 ton moest worden ontmanteld. Het was waarschijnlijk een Britse blockbuster. In Bitburg, boven Trier, werden 7 Amerikaanse bommen onschadelijk gemaakt. Daar werden bijna 200 mensen tijdelijk geëvacueerd. NEC is derde geworden in de Eredivisie en mag zo volgend seizoen meedoen aan de voorronde van de Champions League. De club uit Nijmegen won zelf met 2-1 van Go Ahead Eagles en profiteerde van het 5-1-verlies van FC Twente bij PSV. Ajax eindigt als vijfde en speelt daarom play-offs voor de voorronde van de Conference League. De Amsterdammers kwamen niet verder dan een 0-0 gelijk spel tegen Heerenveen. Telstar weet zich te handhaven in de Eredivisie. In een rechtstreeks duel tegen concurrent FC Volendam werd met 2-1 gewonnen. In het aanmeldcentrum in Ter Apel was het vannacht zo druk dat maar net is voorkomen dat mensen buiten moesten slapen, meldt RTV Noord. Asielzoekers moesten de nacht doorbrengen op stoelen in wachtruimte. Voor de komende dagen zijn extra opvangplekken nodig. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel ligt, vindt de situatie onaanvaardbaar. Het weer in het westen droog, in de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen opnieuw buien en dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu volgt een herhaling van een eerder uitgezonden programma. Nick.
2: Goedenavond luisteraars, mijn naam is Marcel Wolf. Naast mij zit Gerard Enik, die ook weer voor de techniek zorgt. En ik wil vanavond beginnen met Hammond B3. En wel bespeeld door Rob Mostert. Hij wordt begeleid op de drums door Chris Strik, gitaar Tom Klein, bariton, tenor en altsax en dan ook nog fluit Efraim Trujillo, trompet Michael Simon en op trombone Michael Rurby. En misschien Charlotte Coppola die dan zingt. Maar dat hoeft van ons eigenlijk niet. En het nummer Like I Said...

0: En dat was de Rob Mustard Hammond Group. En het nummer Like I Said.
1: Gaan we verder met pianist Kenny Barron en zijn kwartet. Naast Kenny Barron op de piano gaat hij luisteren naar Ralph Mortenor sax, David Williams bass en Louis Nash drums. U gaat luisteren naar een lekker uptempo blues van Kenny Barron zelf. En nou ben ik even de titel kwijt. Ik had het net zo mooi uitgezocht, maar dat maakt ook niet uit. And Zen Again, dat is het. Kenny Barron.

0: Ja, dat was snel en een abrupt eind, zou ik maar zeggen. Maar wel een heerlijke uptempo blues van Kenny Barron en zijn kwartet Kenny Barron. Piano, David Williams, bas, Lewis Ness drums en uiteraard Ralph Moore op de tenor sax. Het nummer was getiteld And Then Again.
1: Ja, en dan ga ik verder met John Coltrane. John Coltrane, tenor saxofoon. Red Garland, piano, Paul Chambers, bas en Arthur Taylor, drums. En het nummer, I See Your Face Before Me.
0: Ja, de cd-speler, daar komt hij aan. Ik wou net zeggen, de cd-speler is even aan het zoeken, maar hij heeft hem gevonden. Daar komt John Coltrane.

0: Ja, wat een mooie opname. En dat is toch al, die is toch alweer 68 jaar oud.
1: 68
0: jaar. Ja, 26 maart 1958. John Coltrane en I See Your Face Before Me.
1: Ja, ik kan het me helemaal voorstellen. Maar het volgende nummer is niet zo oud, maar toch ook alweer van een tijd geleden. En het is uit 1990 jaren, denk ik. Van zangeres Ann Burton, van haar album Ballads and Burton. Ik heb een toepasselijke titel uitgezocht in deze tijd, dat de mensen allemaal tegenover elkaar staan en verharden. Try a Little Tenderness, Ann Burton.

0: Try a Little Tenderness, ja, heerlijk gezongen door Ann Burton. Zij werd begeleid door trio van Louis van Dijk en de altsax was door niemand minder dan Piet Noordijk. En de opname werd gemaakt, ik moest het even uitzoeken, was toch inderdaad alweer heel lang geleden, 1969.
1: Ja, de tijd gaat snel. Want 30 jaar geleden gingen wij nog naar het Noord-Sea Jazz Festival in Den Haag. En in de Spiegelzaal trad een meisje op aan de piano. Ja, het was een soort bijruimte eigenlijk. En daar mocht ze dan piano spelen en er wat bij zingen. En dat deed ze samen met Russell Malone, gitaar. Paul Keller bas en Benny Green piano. Nee, Steve Krohn bedoel ik. Op percussion. En dat was het begin van de carrière van Diana Krall. En daar zijn wij bij geweest. En dat zullen we nooit meer vergeten. En toen was ze nog heel onbevangen. Dat is nu wel even anders. Gaat u maar eens luisteren naar Boulevard of Broken Dreams.

0: Ja, dat is altijd weer mooi. Diana Krall met Boulevard of Broken Dreams.
1: Gaan we verder met een stuk uit een album wat nog maar net is uitgebracht. Van pianist Rob van Bavel en zijn trio. De opnames werden gemaakt, even kijken, in 2025 alweer, eind 2025. En uitgebracht 4 februari van dit jaar. De opnames werden gemaakt in Den Haag, of sorry, in Hilversum. Maar is eigenlijk een resultaat van... een goede samenwerking van Rob van Bavel, die veel in Zuid-Korea komt. Met Zuid-Koreaanse muzikanten, in dit geval een trio van viool, altviool en cello. En dan hebben ze ook nog als speciale gast meegenomen Scott Hamilton. Nou, en dan krijg je natuurlijk een fantastisch mooie combinatie. Ga nu maar eens luisteren naar hun uitvoering van Eusèque vous te amar. Ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar het is in ieder geval een stuk van Carlos Jobim. Je gaat luisteren naar The Ghost, The King and I. Dat is het album waar deze muziek op staat.

0: Ja, mensen, soms laat de techniek ons een beetje in de staat. Het was er niet afgelopen en opeens gaat hij wat anders draaien.
1: Ja.
0: Maar we hebben toch wel even genoten, denk ik, van Rob van Babel, dat is een trio. Met een Zuid-Koreaans viooltrio nog erbij en uiteraard Scott Hamilton. En zij speelden een stuk van Antonio Carlos Jobim. Helaas kan ik het niet goed uitspreken, dus dat doe ik maar niet meer. Ben jij aan de beurt?
1: Nou, oké. Dan gaan wij verder, maar volgens mij staat hij toch op het verkeerde nummer.
0: Hij staat op nummer 3. Maar jij had liever een ander nummertje
1: gehad. Nummer 3. Oh, hij staat... Nee, dat is goed. Nee, dat is goed. Een duo. En wel Kenny Devern en Dick Wellstoet. Kenny Devern speelt klarinet en Dick Wellstoet piano. Opname is gemaakt op 15 januari 1984. En het nummer Don't Get Around Much Anymore.

0: Dat waren Kenny Davern en Dick Wellstoet met Don't Get Around Much Anymore.
1: Dan ga ik nu verder met een stukje jeugdsentiment. En dat mag ik terecht wel zeggen, want u gaat luisteren naar Oleo van Miles Davis en samen met Sonny Rollins op de tenorsax. Ze hebben erbij gestaan de Horace Silver Piano, Percy Heath Bass en Kenny Clarke drums. De opname werd gemaakt in 1954. En toen ik dat voor het eerst hoorde, toen was het een tune van een programma van Michiel de Ruiter op de radio, ergens in de midden 50e jaren. Was ik verkocht voor de jazzmuziek. En daar ben ik gebleven tot de dag van vandaag, kun je nagaan. Ga die luisteren naar Oleo.

0: Oleo door Miles Davis en Sonny Rollins.
1: Ja, en wat is het eerste uur alweer omgevlogen. We gaan er heel even uit voor het nieuws. En daarna gaan we door met het tweede deel van deze

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 10 uur.
1: Martijn van Beek met het NOS Journaal. In België zijn drie artiesten mishandeld omdat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten, de drag queen Diva Beirut, zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De Brusselse politie zegt dat er nog geen melding van mishandeling is gedaan en nodigt de slachtoffers uit om morgen aangifte te komen doen. De organisatie van Brussels Pride veroordeelt de daad van geweld en haat. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Premier Babiš beschuldigt de Tsjechische omroep al jaren van partijdigheid. Journalisten onthulden onder meer belangenverstrengeling door de premier en misbruik van EU-subsidies. President Zelensky noemt de grote drone-aanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne van deze week. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en energieinfrastructuur aanvalt. Nederland doet volgend jaar niet mee aan het WK handbal. Het mannenteam verloor in de play-offs 2 keer van Griekenland en is daardoor uitgeschakeld. Bij de vorige 2 WK's deed Nederland wel mee. Het weer in het westen droog, in de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen overdag opnieuw buien met tussendoor wat zon en dan wordt het 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Nu volgt een herhaling van een eerder uitgezonden programma.
2: Meteen beginnen met de tip van Jaap. En dat is het nieuwe album van Hermine Durlo. En ze speelt samen met Anton Goudsmit. Hij speelt gitaar en eerstgenoemde speelt mondharmonica. En het nummer Angel Nemali.

0: En dat was de tip van Jaap. Met, met Hermine Durlo.
1: Ja, gaan we verder met een oudje. Gene Emmons. Die is een van de beste saxofonisten, zou je kunnen zeggen, die de jazz ooit heeft gekend. En van hem heb ik uitgekozen het album Bad Bossa Nova. Hij speelt erop samen met Bucky Pizzarelli gitaar en Kenny Burrell ritmegitaar. Ook nog Hank Jones piano, Norman Edge bass en Oliver Jackson percussie. En ook nog Al Hayes bongo's. Ga je luisteren naar de Pagan Love Song, Gene Emmons.

0: We luisteren naar Pagan Love Song, gespeeld door Gene Emmons van zijn album Bad Bossa Nova. En ja, het was een beetje een drukke achtergrond, maar het is onmiskenbaar Gene Emmons op de tenorsax.
1: En ik vervolg met een opname gemaakt op 5 december 1959. En dat was met Eddie Loxo Davis, tenorsaxofoon, Jerome Richardson op fluit, ja. Maar het is, moet toch een mooi nummer zijn. Shirley Scott, orgel. George Duvivier, bas. Arthur Edgekill op drums. En het nummer The Ref.

0: En dat was Eddie Lockjaw Davis met The Rev.
1: Dan gaan we met iets rustigers verder uit 1985 alweer. In de einde carrière van Miles Davis. Hij sloeg steeds andere wegen in, dat deed hij ook aan het eind van zijn carrière. Toen ging hij niet meer op de poptour, maar hij deed het hartstikke goed, denk ik. Gaat u maar eens luisteren naar zijn uitvoering van een stuk van... hoe heet hij nou zo gauw? Nou, ik ben even de naam kwijt, kom er zo wel op. Human Nature.

0: Human Nature, ja, dat werd bekend door Michael Jackson. Dat vergeten we niet meer. Maar het werd hier heel erg gespeeld in 1985 door een groep onder leiding van Miles Davis.
1: En ik vervolg met Hampton Hawes op piano, Paul Chambers bas en Lawrence Marrable op drums. Nummer Yesterday's.

0: Het was een opname van 18 januari 1956, ook alweer zo oud. En dat was Hampton Horse, Paul Chambers en Lawrence Marrable met Yesterday's.
1: Gaan we verder met pianiste en zangeres Eliana Elias van haar album. Sorry, ja, het is live, hè? Ik krijg kriebel in de keel. It's All About You, een tribute to Chet Baker. Ga die beluisteren. Embraceable You, Eliana Elias.

0: Embraceable You, heerlijk gespeeld en gezongen door Eliana Elias.
1: En dan het Joe Gilman trio met als speciale gast Joe Henderson. Joe Gilman op piano, Bob Hurst bas, Joe Henderson tenor saxofoon en Tom Perrin, nee, Jeff Tane Watts op drums. En het nummer A Second Wish.

0: En dat was het Joe Gilman trio met als gast Joe Henderson en het nummer A Second Wish.
1: Gaan we verder met de pianist Arturo O'Farrell, de zoon van Chico O'Farrell uit Cuba. Hij speelt piano en hij wordt begeleid door George Blass bas, Horacio Fernandez drums en Jerry González congas. Ga luisteren naar een mooi stukje. Little Susan.

0: Little Susan, heerlijk gespeeld door pianist Arturo O'Farrell en zijn groep.
1: Hebben we er nog eentje voor u en dat is nog eens een keer Diana Krall. En dit keer met G, baby, Ain't I Good To You?

Ja, en met Diana Krall zijn we alweer aan het eind gekomen van deze Jazz Time. Mede namens Gerard Enik, dank u voor het luisteren. Welterusten en hopelijk weer tot volgende week.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 11 uur.
1: Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een vliegshow op een militaire basis in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De vier bemanningsleden konden zich met hun schietstoel op tijd in veiligheid brengen. Op beelden van lokale media is te zien hoe de twee toestellen in de lucht tegen elkaar botsen en vervolgens neerstorten. Ook zijn daarna vier parachutes in de lucht te zien. De vliegshow in Idaho is na het ongeluk afgebroken. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen zouden voorlichting moeten geven over de gezondheidsrisico's en waarschuwingssystemen moeten opzetten. Ook zou duurzaamheid onderdeel moeten worden van zorgopleidingen, vindt de commissie. In België zijn drie artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De organisatie van Brussels Pride noemt het een daad van geweld en haat. Bij een aanval door een koe is in Oostenrijk een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar man raakte gewond en is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Het gebeurde in een weidegebied in Oost-Tirol, waar tientallen koeien van lokale boeren graasden. Waarom de koe het echtpaar aanviel is niet duidelijk. In Duitsland zijn meerdere bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Eén bom lag in de stad Pforzheim bij Stuttgart. Ongeveer 30.000 mensen werden daar uit voorzorg geëvacueerd. In de buurt van Trier werden 7 bommen onschadelijk gemaakt. Daar moesten 200 mensen hun huis uit. Het weer vannacht in het westen zo goed als droog. In het oosten regen bij 7 tot 11 graden. Morgen overdag opnieuw buien met tussendoor ook wat zon. En dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu Jazztime non-stop. Non-stop jazz uit Nederland en alle hoeken van de wereld.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
1: Radio Stad Montfoort.
0: Nu het nieuws van middernacht.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij een vliegshow op een militaire basis in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De vier bemanningsleden konden zich met de schietstoel op tijd in veiligheid brengen. Op beelden van lokale media is te zien hoe twee toestellen in de lucht tegen elkaar botsen en vervolgens neerstorten. Ook zijn daarna vier parachutes in de lucht te zien. De vliegshow in Idaho is na het ongeluk afgebroken. Bij een aanval door een koe is in Oostenrijk een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar man raakte gewond en is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie was de aanval in een weidegebied in Oost-Tirol, waar tientallen koeien van lokale boeren grazen. Waarom de koe het echtpaar aanviel is niet duidelijk. Soms vallen koeien honden aan als ze hun kalfjes proberen te beschermen, maar het stel had geen hond bij zich. Vorig jaar overleed een man van 85 door een aanval van een koe in Oostenrijk. Autoriteiten en boeren adviseren om voldoende afstand te houden en honden aan te lijnen. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen worden opgeroepen geld vrij te maken om voorlichting te geven over de gezondheidsrisico's en om waarschuwingssystemen op te zetten. Ook zouden klimaatbestendigheid en duurzaamheid onderdelen moeten worden van zorgopleidingen. Ook oud-minister Kuipers zat in de commissie. Volgens hem is er ook in Nederland geen ontsnappen aan. Hij wijst op vroegtijdige sterfte door onder meer longkanker, veroorzaakt door fijne deeltjes die vrijkomen bij bosbranden. Het weer. Vannacht is het meestal droog in het westen. Er valt regen in het oosten. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Morgen eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidoosten. Tussendoor is er wat zon. Het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
1: Radio Stad Montfoort.
0: Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 1 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen zouden voorlichting moeten geven over de gezondheidsrisico's en waarschuwingssystemen moeten opzetten. Ook zou duurzaamheid onderdeel moeten worden van zorgopleidingen. Opnieuw is er een onbekende drone neergestort in Litouwen. Het gaat vermoedelijk om een Oekraïns exemplaar dat onderweg was naar Rusland. De drone kwam neer in een veld in het noordoosten van Litouwen. In de Baltische Staten komen vaker Oekraïnse gevechtsdrones neer. De premier van buurland Letland diende deze week haar ontslag in na een politieke rel over de drones en de veiligheid voor de bevolking. In België zijn 3 artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens de Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De organisatie van Brussels Pride noemt het een daad van geweld en haat. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Premier Babiš beschuldigt de Tsjechische omroep al jaren van partijdigheid. Journalisten onthulden onder meer belangenverstrengeling door de premier en misbruik van EU-subsidies. Het weer vannacht meestal droog in het westen. Er valt regen in het oosten. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Morgen eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidwesten. Tussendoor is er zon. Het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.